Countdown Tomorrowland 2022. Daar werd deze gespeeld van Arbet, Sailor and I, Best of Me. Ondertussen zitten we midden in de actie van Tomorrowland 2026. En ook deze komt daar veel voorbij. Prospa, Clooney, Free Your Mind.

Peggy Goo, Iron Star, Woman, 538 Tomorrowland, One World Radio. Een hele goede nacht. Marnix hier. De allerbeste hits van Tomorrowland krijg je hier voor je kiezen. David Guetta en Sia Titanium hoor je nu. Maar dan in de remix van Guetta en Morten.

is titanium. Nothing is

onze vriend Lost Frequencies, Live It All bij 538 Tomorrowland One World Radio. Artiesten van over heel de wereld staan op de stage van Tomorrowland. Gelukkig staat Nederland daar ook tussen. Bij deze de opstelling van Afrojack en Luxe Steve.

en Best Be Believing. 538 Tomorrowland One World Radio. Dit hele weekend hoef je niks te missen van de actie. Als je zaterdag en zondag je radio vanaf 12 uur in de middag namelijk aanzet, hoor je alles. Dit is de flashback of the week. Deadmau5, Cascade, Escape.

Fisher, What Alive. Dit is 538 Tomorrowland, One World Radio, kleine throwback naar de mainstage van Tomorrowland vorig jaar. Daar speelde Miss Monique de ID-remix van de Yeah Yeah Yes. Dit is Head Will Roll bij 538.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is de 7e nacht op rij. Volgens Iraanse media zijn daarbij zeker 3 mensen om het leven gekomen en 8 mensen gewond geraakt. De VS zeggen dat ze met de aanvallen het Iraanse leger verder willen verzwakken. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag een maand lang geen bezoek ontvangen. Hij heeft huisarrest vanwege zijn rol bij een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022. Alleen zijn advocaten en medisch personeel mogen nog langskomen. Volgens de rechter werden eerdere bezoeken gebruikt om een verbod op sociale media te omzeilen. De bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig in de straat. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank roken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. En een kip in Vlaanderen heeft een wel heel bijzonder ei gelegd. Het weegt 117 gram en dat is bijna 2 keer zoveel als een gewoon kippenei. Volgens een deskundige kan het gebeuren bij een oudere kip of zit er misschien een extra dooier in. De eigenaresse bewaart het ei nog even, maar denkt dat het uiteindelijk gewoon in de omelet verdwijnt. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. 538.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Bij schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen in Kuwait en Jordanië heeft aangevallen. Volgens het Iraanse leger is dat een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. In Kuwait zouden onder meer een vliegbasis en een munitiedepot zijn geraakt. In Jordanië zou een Amerikaanse vliegbasis zijn aangevallen. Over schade of slachtoffers is niets bekend. In Canada is een echtpaar om het leven gekomen na een aanval van een zwarte beer. De man en vrouw van in de 70 verbleven bij een meer waar ze het dier troffen. Hun lichamen werden gevonden nadat familie alarm had geslagen. De beer is opgespoord en wordt onderzocht. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens een rondvraag van het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Terwijl zij dat met de nieuwe vuurwerkwet juist wel mogen. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Zometeen vanaf 12 uur. 538, live vanaf Tomorrowland.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een pakketbezorger is in Son en Breugel voor de derde keer in een maand betrapt op rijden zonder rijbewijs, schrijft Omroep Brabant. Hij reed ook in een onverzekerd busje en had geen vergunning voor pakketbezorging. De politie heeft de bestelbus in beslag genomen en de man krijgt een boete. Ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Ondanks dat het wel zou mogen. Amerikaanse president Trump is boos op Canada vanwege de rook van de grote bosbranden. Die waait naar delen van de Verenigde Staten en zorgt daarvoor een ongezonde lucht. Trump geeft de Canadese regering daar de schuld van. Volgens hem worden de bossen niet goed onderhouden. Hij dreigt daarom met nieuwe importheffingen en wil de premier erover bellen. Venezuela trekt ruim 300 miljoen uit voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Het geld is bedoeld voor woningen, wegen en andere voorzieningen. Bij de bevingen zijn inmiddels meer dan 5000 mensen omgekomen. Duizenden anderen zijn dakloos en worden tijdelijk opgevangen in onder meer scholen, parken en stadions. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Zometeen vanaf 12 uur. 538. Live vanaf Tomorrowland.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: In een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten en werd naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is te voet gevlucht. De politie zet onder meer een arrestatieteam in om de omgeving te doorzoeken. Er is nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken. Het gaat om een oud NRC-correspondent die nu werkt bij het ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank hadden geroken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter en heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar wat regen vallen. Dat geldt ook voor de middag. Met wat zon wordt het landinwaarts 22 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
0: 538! Zometeen vanaf 12 uur. 538. Live vanaf Tomorrowland.

0: Jouw zomer, jouw 538.
1: Jouw zomer, jouw 538.
2: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei?

0: geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.

0: getoonde prijs.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Courgette. Een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven. 500 gram. Maar 1,39. Zo goedkoop. Daar word je fan van. Aldi.
2: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
3: Kippie.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Bij Simpel krijg

0: Geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snel.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Lekker toch?
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
6: Cute.
5: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap,

0: 299 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: 538 Nieuws.
4: 7 uur.
5: Zeker 99 gemeenten hebben nu al gezegd dat vuurwerk afsteken komende jaarwisseling niet mag, blijkt uit onderzoek van het AD. Ook laten ze niet toe dat verenigingen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die het vuurwerk helemaal in de ban doen, waaronder Eindhoven, Utrecht, Nijmegen en Zwolle. In de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt tijdens een politieachtervolging. Agenten zaten achter hem aan omdat hij misschien betrokken was bij iets strafbaars. De man viel en raakte daarbij zwaar gewond. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak, gebruikelijk als iemand zwaar gewond raakt bij een politieactie. In Den Haag rijden de bussen weer. Gisteravond werden ze allemaal uit voorzorg van de weg gehaald omdat er technische problemen waren gevonden. Een belangrijk onderdeel kon losraken. Inmiddels zijn er genoeg bussen gecheckt om ze weer de weg op te sturen en de normale dienstregeling op te pakken. En opnieuw is het misgegaan bij een stunt op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Ook een tweede stuntman die zich met een katapult liet wegschieten raakte gewond toen hij op een luchtkussen landde. Hij brak zijn enkel. Eergisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op. De komende dagen wordt de stunt niet meer gedaan. Vanochtend veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetten mogelijk, maar soms zijn er ook opklaringen. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 25 landinwaarts. En dat was het nieuws op 538.
6: Dan 538 verkeer voor je, de Flitsmeister met een flits op de A7 richting Groningen bij Drachten, opgepast bij 168.1. De A12 dan, Den Haag Zoetermeer bij Den Haag zelf, 6.9. De A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen, 6.4. De A28 Zwolle Amersfoort bij Hulshorst, 59.6. En de laatste op de A58 richting Goes bij 161.7.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: 538. Vanmiddag vanaf 12 uur. 538. Live vanaf Tomorrowland.
13: Zomer op je radio. Kilian van Luijt.
6: Oh, lekker zeg. Wakker worden bij de hits van 538. Onderweg voor je Hanson. Zomerse muziek van Topic en Becky G. En dit is eerst Olivia Dean. 538.

Shira and Burna Boy. Je hoort het speciale WK-anthem Die Die hier bij 538. En over het WK gesproken, nog maar 2 wedstrijden. Dan zit het WK er alweer op. Morgen speelt Spanje tegen Argentinië in de grote finale met die halftime show waar veel om te doen is. Ik weet niet of je dat verhaal een beetje hebt meegekregen, maar Justin Bieber, Madonna en Shakira gaan er onder andere in optreden. Wat ervoor zorgt dat de rust ruim 25 minuten gaat duren in plaats van de gebruikelijke 15 minuten. Maar goed, we weten inmiddels, de FIFA neemt het sowieso niet zo nauw met de regels de laatste tijd, dus dan kan dit ook nog wel weer bij. En vanavond om 11 uur speelt Engeland tegen Frankrijk in de troostfinale. En dat vind ik toch zoiets gek, joh? Zo'n troostfinale, daar heb je als speler toch helemaal geen zin meer in? Dan ben je een halve finale eruit gekukeld, mag je geen finale spelen, maar wel een troostfinale. Het voelt voor mij een beetje alsof je, zeg maar, gezakt bent van je rijexamen, maar de examinator tegen je zegt, nou weet je, om het goed te maken mag je nog wel een rondje door de wasstraat. Ja, toch exact hetzelfde. Hey, lekker wakker worden met de hits van 538.

Ken je van die Rubik's Cubes? 5-3-8. Dat zijn van die kubus met kleurtjes die je moet oplossen, weet je wel. Nou, ik kan er echt helemaal niks van. Sterker nog, mijn opa die wou het me vroeger heel graag leren, maar ik kwam er maar niet uit. Ik snapte het niet. Dus op een gegeven moment zei ik tegen mijn opa, ik zeg, opa, hussel jij deze door elkaar? Dan kom ik morgen terug, heb ik hem voor je opgelost, ja? Toen ben ik naar huis gegaan, heb ik die plakketjes verwisseld. Had ik hem op die manier opgelost. En trots dat mijn opa was, jongen. Ja, mij ga je nooit zien op het EK dat vandaag in Nederland start. 1200 deelnemers strijden om de titel Europese kampioen Rubik's Cube oplossen. En mocht je het wereldrecord willen verbeteren, dan moet je van hoge huizen komen. Dat is namelijk in handen van iemand die 9 jaar is, Theodor Zacier uit Polen. Die deed er namelijk 2,7 seconden over. Hij kan ook wel iets in minder dan 2 seconden doen, maar daar kun je niet echt heel trots op zijn, kan ik je vertellen. 5-3-8 met Crescent.

0: 8. Je hoorde het niet nodig. Goedemorgen, Kilian van Luijt hier met Onderweg voor je muziek van Genesis. Ook de nieuwste van Alesso komt eraan. Ja, en je gaat Martin Garrix horen, die met een van de grootste pop-iconen ooit de studio is ingedoken. Wie het is, hoor je zo meteen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder. Grande
7: Italia. Thuis in Italië.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
11: Goedemorgen. Deze ochtend bewolkt met lokaal wat kans op motregen. Ook later vanmiddag nog lokaal wat regen. Maar gelukkig ook opklaringen. En vandaag temperaturen tussen de 19 en de 25 graden. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister. Met een flitser op de A7 richting Groningen bij Drachten. Opgepast bij 168.1. De A17 dan vanaf Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.4. De A28 Zwolle Amersfoort bij 59.6. Dan de A37 richting de Duitse grens bij Zwartemeer 42.1. De A58 richting Goes bij 161.7. En de laatste op de A59 Den Bosch richting Os bij Hees opgepast bij 153.2. Exacte 3:30, tijd voor de hoofdpunten met Peter van Oudheusden.
12: Goedemorgen. In bijna 100 gemeentes vuurwerk afsteken deze jaarwisseling verboden. Ook niet door verenigingen. Vooral steden doen het vuurwerk helemaal in de ban, blijkt uit onderzoek van het AD. De bussen in Den Haag rijden weer normaal. Gisteravond werden ze uit voorzorg van de weg gehaald, omdat bij sommige bussen technische problemen waren gevonden. Het probleem is nu verholpen. En voor de 7e nacht op rij heeft Amerika aanvallen uitgevoerd op Iran. Een paar steden waren het doelwit. Iran zegt weer Amerikaanse doelen in Jordanië en Kuwait hebben bestookt. En dat waren de hoofdpunten voor het nieuws op 538.
13: 538, Kilian van Luit.
11: Met zometeen onderweg voor je Genesis en eerst zomerse muziek.

No hits, je 538 met Rainbow Man. Je hoorde Human. 538. Is er iemand waar je echt alles voor zou doen? In mijn geval zou het gewoon mijn moeder zijn, weet je wel. Ja, zodra mijn moeder vraagt, Kilian, kun je nu komen? Maakt niet uit waar ze is, dan kom je naar naartoe, weet je wel. Dat soort mensen een beetje. Nou, Martin Garrix heeft het bij Madonna gehad. Madonna die belde hem ooit op. Joh, Martin Garrix, ik ben groot fan van je. Zou je misschien met mij een track willen maken? En toen zei hij, geen probleem, ik kom er nu aan. En met nu bedoelde hij ook echt nu. Hij boekte meteen een vlucht naar New York om daar met Madonna in de studio te gaan zitten. En het nummer is inmiddels uit. Ik heb een kleine sneak peekje voor je. Dit is hoe het klinkt. Ja, ik kan je vertellen, als je op Tomorrowland komt, of luistert hier natuurlijk bij 538 met Tomorrowland, dan ga je hem ongetwijfeld voorbij horen komen. Kwestie van tijd voordat hem hier ook bij 538 draaien hoor. Eerst de samenwerking met Ed Sheeran. Dit is Repeated.

One Republic en Alesso op 538. Je hoorde de nieuwste In Your Eyes. En ook Alesso staat er dit weekend. Het festival dat voor het zesde jaar op rij is verkozen tot beste festival ter wereld. Ik heb het over Tomorrowland. Er komen de grootste DJ's, de grootste feestvierders samen om samen te genieten van muziek. En mocht je er niks van willen missen, dan heb ik een goed nieuws voor je. Want zometeen vanaf 12 uur schakelen we live over naar Jordi en Julia, die op dit moment op Tomorrowland zijn. Het is 538, maar nu somber.

0: met Somber. Je hoorde Homewrecker.
1: Goedemorgen, Kilian van Luijt hier met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen en verder onderweg voor je lekkere muziek van onder andere Three Doors Down en de nieuwste Bruno Mars.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
7: Hoi.
6: Of binnenkort vertrekt.
8: Adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
10: Kippie.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
15: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
20: Ja, nee, ben al weg!
19: En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
21: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
22: Honda, the power of dreams.
19: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
23: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
23: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
27: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
28: Oké.
27: social deal. Deals die je niet mag missen.
0: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Ja?
7: Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
28: 538 Nieuws.
29: 8 uur.
30: In bijna 100 gemeenten is vuurwerk afsteken komende jaarwisseling sowieso niet toegestaan. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk helemaal in de ban doen, blijkt uit onderzoek van het AD. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag kunnen weer terug naar huis. Gisteren werd er in hun straat een drugslab ontdekt en moesten ze hun huis uit. De brandweer heeft honderden liters chemicaliën weggepompt. Maar er staan nog duizenden liters in gesloten vaten en die worden vandaag afgevoerd. Bij een politieachtervolging door de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt. Agenten zaten achter hem aan omdat hij mogelijk verdachte was in een zaak. Hij viel en raakte zwaar gewond. Omdat dat gebeurde tijdens een politieactie is de Rijksrecherche begonnen met een onderzoek. En in Canada zijn twee mensen gedood door een zwarte beer. Het gaat om een ouder echtpaar. Ze zaten in een blokhut bij een meer waar ze geregeld gingen vissen. De man werd doodgevonden aan de oever van het meer en de vrouw in een bos. Natuurbeheerders hebben de zwarte beer afgemaakt. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Maar ook vanmiddag is wat gespetter mogelijk, maar zijn er soms ook opklaringen. Het wordt van noordwest naar zuidoost 19 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
31: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een vertraging op de A1 tussen de Lutte en de Nederlandse grens, daar 5 minuten. En op de A12 tussen Oud-Dijk en de Duitse grens, ook daar 10 minuten over zijn 2 kilometer. Flitsers dan op de A1 richting Deventer bij Bornebroek op 135.0. Dan nog een keer de A1 Amersfoort-Eemnes bij Amersfoort 39.9. De A7 dan richting Groningen bij Drachten 168.1. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.4. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst 59.6. De A37 richting de Duitse grens bij Zwarte Meer 42.1. De A58 dan richting Goes bij 161.7. En de laatste op de A73 echt Venlo bij 12.9.
32: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
33: Albert Heijn. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
34: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

538, live vanaf Tomorrowland. Zomer op je radio. Kilian van Luit. Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kans dat ze kennis quiz. Ook Three Doors Down komt eraan. En eerst zomerse muziek van Hugo. Dit is Jamaican. Radio 5.

Yeah. Dames en heren, David, you're the talk to me. Hey, soms krijgen artiesten allerlei cadeautjes van hun fans. Dat noemen ze ook wel fanmail. Maar daar zitten soms echt bizarre dingen tussen, hoor. Mick Jagger die kreeg ooit een doos met 50 zakjes wieten naar zijn huis toegestuurd. Dolly Parton die kreeg echt de schrik van de leven. Die opende de deur toen er een pakketje voor de deur stond. Bleek er een baby in de doos te zitten met de naam Jolene. Uiteindelijk overgedragen aan de politie. Alles weer opgelost. Ariana Grande kreeg ooit een steen van ruim 90 kilo. En ook Bebe Rexha die trok een bijzonder stukje Venmo uit haar brievenbus. Daar zat namelijk een envelop in, gevuld met gebruikt toiletpapier. Ja, dan hebben ze een hoop scheid aan je. Bebe Rexha, hoor je nu bij 53.

Mars bij 538, je hoorde de nieuwste On My Soul. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze ochtend is, een blikje cola zinkt en een blikje cola zero blijft drijven. Als je denkt dat het waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. Stelling 2 is, je verliest je meeste lichaamswarmte via je hoofd. Ah ja, dat is de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 kun je doorgeven als je denkt dat stelling 1 waar is. Een normaal blikje cola zinkt en een blikje cola zero blijft drijven. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je nou, stelling 2 deze ochtend is waar? Je verliest de meeste lichaamswarmte via je hoofd. Dan app je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu de Purple Disco.

0: 538. Je hoorde Fix What You Didn't Break. Hey, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1? Een normaal blikje cola zinkt en een blikje cola zero blijft drijven. Als je denkt dat het waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je dat stelling 2 waar is? Je verliest de meeste lichaamswarmte via je hoofd. Nou ja, dat is de vraag. Welke van de twee is waar? Je kunt het dan maar doorgeven. Stelling 1 of stelling 2. Hoor je het antwoord zometeen. Net zoals Teddy Swims en Serena Carpenter.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki. Serious about fun.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren.

0: meest getoonde prijs.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en

0: rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Goedemorgen, deze ochtend is het bewolkt met lokaal wat kans op motregen. Ook later vanmiddag nog lokaal wat regen, maar gelukkig ook opklaringen. En dan temperaturen tussen de 19 en de 25 graden. Als je weer op door de weg met Flitsmeister, met een vertraging op de A12 tussen Oud-Duik en de Duitse grens, daar een kwartier. En flitsers op de A1 richting Deventer bij Bornebroek 134,8. De A7 dan richting Groningen bij Drachten 168,1. Dezelfde weg bij Leek 182,3. De A12 dan richting Utrecht bij Bunnik 67,4. Dan de A15 richting Rotterdam bij 75,0. De A28 Zwolle Amersfoort bij Hulshorst 59,6. En als laatste de A37 richting de Duitse grens bij Zwarte 42,1. Exact 8:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Peter van Oudheusden.
8: Goedemorgen. Bijna 100 gemeenten zeggen nu al dat vuurwerk afsteken met oud en nieuw sowieso niet is toegestaan, dus ook niet door verenigingen. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Bij een politieachtervolging door de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt. De agenten zaten achter hem aan omdat hij mogelijk verdachte was in een zaak. En bewoners van tientallen woningen in Den Haag kunnen weer terug naar huis. Gisteravond moesten ze hun huis uit omdat er in de straat een werkend drugslab was ontdekt. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
9: 538, Kilian van Luijt.
7: Met zometeen het antwoord op Kilian's Kansluizen Kennisquiz. Eerst Teddy Swims.

0: Carpet hebben 538. Je hoort het Taste. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Stelling 1 deze ochtend is: een normaal blikje cola zinkt naar de bodem en een blikje cola zero blijft drijven. En stelling 2 is: je verliest het meeste lichaamswarmte via je hoofd. Aan jou dus de vraag welke van de twee is waar. Mitchell, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt wel een vrij goed idee welke van de twee waar is, hè?
1: Ja, ik denk de eerste dat ik dat niet.
0: Jij denkt dat stelling 1 waar is en dat, ja, jij hebt via de app van 538, dat weet ik door de scheikundige lessen vroeger op de middelbare school.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Leg uit.
1: Nou ja, ik had als docent en die kwam altijd standaard ik bezig met een heel leuk proefje. Volgens mij hebben we deze een keer gedaan. Toen was iedereen ook helemaal van, hoe kan dat?
0: Ja. Dus je had vroeger goed opgelet op school. De scheikunde leraar kwam naar je toe en die zei, joh, dit is het. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt het helemaal goed, jongen.
1: Hartstikke mooi.
0: Weet je nog een beetje hoe het kwam, of niet?
1: Ja, ik heb geen idee, maar ik weet ineens in geen zijn. Wel, het zal misschien licht of zwaarder zijn. Maar...
0: Dat klopt inderdaad. Het heeft te maken met het verschil in suiker. Een normaal blikje cola bevat ongeveer 35 gram suiker. Daardoor is het blikje, ondanks dat er evenveel vloeistof in zit, zwaarder dan cola zero. Omdat de dichtheid groter is dan die van water, dankzij het suiker dus. En daardoor zinkt dat blikje.
1: Ja, ik zal het even.
0: Wat zei je?
1: Ik zal het dit keer onthouden.
0: Ja, heel goed. Maar goed, zo zie je maar weer. Een beetje opletten op school loont ook. Had ik ook wat eerder moeten doen, denk ik. Had ik hier niet gezeten. Mitchell, het 538 slaapmasker komt je kant op, jongen. Fijne dag vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: Onderweg voor je de nieuwste Lost Frequencies. De eerste Press Michael. Dit is Get a Superstar. Get a Superstar.

0: jouw hits, je 538 met Alex Warren. Je hoorde Passenger. En zometeen na 9 uur op 538 het beste van de 538 ochtendshow. Waar je afgelopen week hoorde hoe Tim ooit indruk heeft gemaakt op zijn vrouw.
1: Nou, ik heb mijn vrouw een beetje versierd ook met dat nummer. Wij waren een beetje aan het daten en toen had ik een cd'tje van Van Morrison meegegeven. Toen had ik erop gezet met zo'n geel briefje nog, weet je wel. Ja, het is echt lang geleden dat we elkaar tegenkwamen. Je moet zo meteen naar de Autotrack 6 even luisteren.
2: Ah, je bent echt romantisch.
1: Ja. En toen, en dat was de druppel. Toen hadden ze zoiets van, jezus, hij is echt oud. Nee, maar het is een heel mooi liedje. Het is allemaal leuk. Je zit in...
3: Dat is sowieso wel leuk. Want bijvoorbeeld, heb jij wel eens wat speciaals voor Emiel gedaan om hem...
2: Ja. Om terug te krijgen?
3: Terug te krijgen?
0: Dit en meer hoogtepunten zo meteen in het beste van de 538 ochtendshow.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess Riomare en Fishtail Single Packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
13: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
22: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: 538 Nieuws.
25: 9 uur.
26: In het Drentse Klaasinaveen is iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk na een steekpartij, meldt een regionale nieuwssite. Er is weinig bekend over wat er precies is gebeurd. Een deel van een straat en een huis waren afgezet. En buiten stonden mensen die met speciale dekens warm werden gehouden. Zeker 99 gemeenten gooien de deur nu al helemaal dicht voor het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Er geldt al een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen daarvoor ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk sowieso niet meer toestaan, meldt het AD. De bewoners van tientallen ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten gisteravond hun huis uit nadat er in hun straat een drugslab was ontdekt vanwege een enorme stank. Om het drugslab te ontmantelen moesten grote hoeveelheden chemicaliën worden overgepompt. Pas gisteravond laat was alles weer veilig. En bij een grote brand in het zuiden van Noorwegen zijn tientallen huizen verwoest. De brand woedt in een stad op zo'n 50 kilometer van Oslo. Twee mensen die rook hadden ingeademd moesten naar het ziekenhuis. En ook een brandweerman raakte licht gewond. De Noorse brandweer krijgt de brand maar moeilijk onder controle. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
27: Verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Hengelo richting Osnabrück bij de grens 8 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen ook bij de grens 7 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen ook bij de grens 9 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppas op de A1 Hengelo richting Deventer 135,4. A6 Lelystad richting Muidenberg 61,9. A7 Drachten richting Groningen 168,1. A16 Dordrecht richting Breda 46,2. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,4. A28 Zwolle richting Amersfoort 59,6. En ook oppassen op de A58 Vlissingen richting Goes bij 161,7.
28: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet.

0: sprekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: 538. Vanmiddag vanaf 12 uur. 538. Live vanaf Tomorrowland.
6: Hey, goedemorgen. Het beste van de 538 ochtendshow. Ook de pauze is voor je onderweg naar Robbie Williams.

0: op je radio. Je hoorde De Bouwsa en Magnetic. Goedemorgen, dit is 538 met de lekkerste start van je zaterdagochtend. Florentien van de 538 ochtendshow. Zij had deze week wat in haar auto liggen. Het riep vooral heel veel verbazing op. Details hoor je zo meteen. Ook Taylor Swift naar Kortje.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: nieuwe van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You bij 538.
1: Dit is het beste van de 538 ochtendshow.
0: Nou, sorry hoor, maar wat een achterlijk wijf. Maar ook geweldig, goed idee en goed opgelost. Ja, het zijn een paar reacties op de video die je op de Instagram kunt vinden van de 538 ochtendshow. @538 ochtendshow. Ik ben wel benieuwd wat jouw reactie is op wat bij Florentien op haar achterbank ligt.
2: Florentien, die zei net, ik ga even mijn dochter bellen. En dat is op zich niet zo gek, want dat kan natuurlijk gewoon op dit tijdstip. Want die ligt al de hele ochtend beneden in de parkeergarage in de auto te slapen.
3: Even kijken of het goed gaat. Maar ze leeft nog en ze lag te slapen.
2: Maar die gaat dus 's ochtends met jou mee? Die komt hier ook op
3: nu,
2: het werk?
3: Ja, niet dat ze elke ochtend meegaat, nu toevallig. Ik woon in Bergen, zij woont in Zeist.
2: Ja.
3: Ik ga vandaag naar Zeist. Vanochtend kwam ik uit Bergen. En dan rijdt ze mee en dan wacht ze in de auto. En dan rijden we zo naar Zeist.
2: Maar zij ligt dus hier in die parkeergarage waar al die andere collega's ook om jou heen parkeren. Ligt zij...
3: Nou ja, jij staat achter mij.
2: Ik heb haar niet gezien. Nee, ik heb haar niet gezien, nee. Nee, ik zit in de achterbak.
3: Nee, natuurlijk niet. Ze
2: natuurlijk
3: zit gewoon
2: vol. Alsof dat niet heel raar zou zijn.
3: Nee, ik denk dat ze. Ik vermoed dat ze voorin gewoon die stoel naar achter en lekker.
4: Maar weet je wat
3: zitten.
4: Grappig is? Wij hebben hier bij Talpa, dat is echt fantastisch. Wij hebben hier een slaapkamer. Echt een slaapkamer.
3: Oh, dat had ik natuurlijk kunnen zeggen.
4: Die is gewoon helemaal normaal. Ja. Er staat een bed voor mensen die s'avonds niet naar huis kunnen.
2: Maar
3: dat is voor medewerkers.
2: Dat is voor medewerkers natuurlijk.
3: Ja.
4: Nou ja, dat kan echt wel. Weet je wat ik bedoel? Ik snap wel dat jij je dochter meeneemt. Maar in de auto laten slapen in een garage.
3: Maar zij vindt het prima, zij ligt daar heerlijk.
4: Er komen mensen langs, die kijken in jouw auto en denken, wat is hier aan de hand, man?
3: Nou, dat doen zij dan lekker.
0: Die kijken er ook niet meer van op. Maar ze heeft hier ook wel eens aan de andere kant van het studioraam, heeft ze op een bureau met haar hoofd liggen slapen.
3: Ja, toen kwam Fleming naar haar toe, die zegt, ja, een medewerker zit te pitten daar. Maar dat was dus mijn dochter.
0: Nou, Fleming die moest hier optreden en die liep die ochtend steeds achter haar langs. Want ja.
3: Ze zat gewoon op een bureau.
0: In een gangetje. En op een gegeven moment zegt Fleming, weten jullie dat daar iemand ligt te slapen? Ja,
3: ze slaapt toch. Ze is een nachtmens. Dus ja, zij...
0: Maar jij komt hier 's ochtends om, zeg even, 5 uur kom jij hier aan. Ja. Dan parkeer je auto. Het is nu 9:50. Dus ze ligt al 4,5 uur bijna ligt ze daar te slapen.
3: Ja, nou, je hoorde net. Ze lag... Ja, we hebben haar wakker gebeld.
0: Ja.
4: Hoe kan je toch in een parkeergarage waar iedereen langs loopt... en dan gaat een deur wordt dichtgeklapt.
2: Weet je, bedompte lucht ook.
4: Het stinkt daar zo.
3: Ze slaapt overal doorheen. Het is donker. Ik bedoel, het is prima. Een raampje open.
4: Oké.
3: Ik heb een lekkere auto. Kan je lekker in liggen.
4: Ja, het is
3: geen probleem.
4: Nee.
0: Wij gaan... moet je niet een camper kopen trouwens voor dit soort problemen?

0: Maar dit is oké bij Radio 538. Goedemorgen, dit is het beste van de 538 ochtendshow. Zometeen de voorspelling op dit Formule 1 weekend in België met Jack Ploy.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Alle verf super voordelig.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
12: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
14: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
15: Kippie.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatje.
20: Met 20.000.

0: Welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur? Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: 538 Marnix Westhuis.
5: Goedemorgen, Pink hoor je zo meteen. Nou, Miles Smith en Nylon.

0: vakantiediscounter.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek

Grand Trustfall. Dit is 538. Zometeen bellen met Jack Ploy over de Formule 1 race van dit weekend. Hij deelt onder andere iets waar Max Verstappen liever niet over praat. En dan over de Formule 1 gesproken. Ja, jij kan dit weekend, jij kan dit jaar bij de laatste race in Zandvoort zijn. Want deze hele zomer maak je...

0: and I Love Life bij 538. Goedemorgen. De lekkerste start van je weekend dat vol zit met sport. Morgen Argentinië-Spanje natuurlijk in de WK-finale. En dit weekend ook nog de Formule 1 in België op het iconische circuit Spa-Francorchamps. En daarom even voorbeschouwen in de ochtendshow met Jack Ploy. Hij vertelt onder andere iets over Max Verstappen, waar Max zelf liever niet over praat. En Florentien die verklapt ook nog iets. En ik weet niet of de man van Florentien daar zo blij van wordt.
1: Good morning.
2: Good morning. Mag ik wat vragen aan Jack?
3: Ja, natuurlijk.
2: Nou, ik zag een foto van Jack. Jij bent onwijs afgevallen.
1: Ja, dat klopt, van de trap.
2: Nee, maar je bent echt kilo's kwijt.
3: Ja, dat was je toch al?
1: Nou, maar zo'n tijdje is het tijdje al, hoor.
2: Oké, okay. Dan valt het nu pas op.
3: Deze foto valt het
1: wel. Nee, niks aan de hand, hoor. Ik ben niet ziek of zo, maar ik was een beetje zat.
2: Wat heb je gedaan?
3: Ozempic of... prikje of gewoon minder eten?
1: Nee, gewoon minder eten. Op een schoteltje, opscheppen en veel sporten.
3: Ja, oké.
1: Okay. Nee, mijn knieën gingen een beetje weigeren. En ik heb helaas een hele goede vriend moeten begraven aan een mislukte knieoperatie, omdat hij vreselijk geïnfecteerd raakte. Dat is echt een drama, vrouw.
2: Echt waar?
1: Dus ik durf mijn knieën niet te laten opereren.
3: Maar dit is helemaal op eigen kracht dus, de kilo-straf. Wat goed.
1: Ja.
3: Wat zou jij het zeggen als jij Ozempic zou gebruiken?
1: Ja, zeker. Waarom zou ik het niet zeggen?
3: Nou, weet ik niet. Ik hoor sommige mensen...
4: Een soort schaamte.
3: Die schamen zich ervoor. Die vinden het lastig. Ja.
1: Wel, nee joh. Daar moet je toch niet voor schamen?
3: Nou ja, weet ik niet. Daarom vraag ik het. Maar jij zegt gewoon...
1: Kijk, als het helpt. En ik heb ook begrepen dat het ook voor je lever en voor je nieren een hele goede bijwerking heeft. Alleen ja, in Nederland mag het natuurlijk niet. Dan zijn we natuurlijk allemaal weer strenger dan de rest overal in de wereld.
3: Ja.
1: Ja.
3: Maar je ziet er goed uit, Jack. Dat was eigenlijk wat we probeerden te zeggen.
1: Nee, dankjewel. Fijn. Maar eigenlijk vind ik het wel belangrijk wat Flo ervan vindt, hoor. Jullie hier, mannen.
5: Nou, ik vind sowieso dat je er goed uitziet.
4: Jij vindt Jack sexy, hè?
2: Ja.
5: Ja, ik heb wel...
2: Ja, omdat je weet dat je goed kan boren.
3: Kom op, hé. Hij is tandarts.
5: Maar ik val wel op types zoals Jack.
4: Ja, veel geld.
1: Ja, ik ook als type van Flo, hoor.
5: Oh, en nu ben je nog slanker. Ja, dat wordt er alleen maar beter.
3: Jeetje, er ontstaat hier iets.
1: Ja, het mooie van slanker worden is dat je fluit steeds groter lijkt, hè?
3: Nou, dat je hem weer ziet sowieso.
5: Ja, je wordt steeds nieuwsgieriger.
3: Maar goed.
1: Goedemorgen.
3: Ja,
1: goedemorgen.
3: Daar bellen we helemaal niet voor. We wilden het even over de Formule 1 hebben.
1: Oh, ik dacht dat je dat wilde weten.
3: Nee.
4: Waarom spreekt Max zich nou niet uit, Jack? Red Bull wil een antwoord.
1: Het is heel gecompliceerd.
3: Oh.
1: Het is best allemaal een beetje lastig. Ik heb natuurlijk vorig jaar al geroepen dat Max naar Mercedes zou gaan.
3: Ja.
1: Dat is ook op een haar na gelukt.
3: Ja.
1: Alleen Max heeft zelf gekozen om bij Red Bull te blijven.
3: Oh.
1: En dat is iets wat hij zelf graag bij zich houdt. Dat wil hij niet zo delen, dat vindt hij niet zo nodig. En dat management van Max, die beschermt zijn belangen natuurlijk heel erg goed. Die is natuurlijk wel alle opties aan het bekijken. Van waar moeten we naartoe als het niet over zou gaan? Nee, dat is Raymond Vermeulen. Die is dat allemaal. En die zijn natuurlijk altijd bezig. En het is een sport die in beweging is. En als het nou niet goed gaat en je wil ergens anders doen, dan moet je toch gesprekken voeren.
3: Ja.
1: Dus ja, die worden gedaan. En er zijn natuurlijk best alternatieve plannen van als dit, als dat. Maar Max heeft uiteindelijk besloten van, joh, ik ga met Red Bull dit project in. Ze hebben me jarenlang geholpen aan mijn wereldkampioenschappen. Ik ga nu proberen die auto die niet goed was, toch weer beter te maken.
3: Dat is ook wel tof, toch? Dat hij zo achter het team blijft staan.
1: Ja, vind ik echt zeer loyaal. Ja. Absoluut.
3: Nou, dus voorlopig zit hij bij Red Bull. Dat is bij deze dan uitgesproken.
1: Ja.
3: Nog even, voordat we echt naar Spa-Francorchamps gaan. Er wordt gesproken, en er zijn veel luisteraars die daar nu ook over appen, dat wellicht de Formule 1 naar Assen komt. Dat daar plannen voor zijn. Wat weet jij daarvan?
1: Ja, ik weet daar niet precies van, maar ik kan het me niet voorstellen. Ik kan het me niet voorstellen, want Assen is een motorcircuit en dat moeten ze ook gewoon blijven doen. En ik denk dat ze het een beetje gebruiken, omdat Zandvoort natuurlijk de laatste race dit jaar is en die gebruiken het een beetje voor hun eigen PR. Heb ik het gevoel, weet het niet zeker, om lekker hun eigen circuit goed op de kaart te zetten voor alternatieve races.
3: Dus die plannen
1: zijn ik geloof het niet. Nee.
4: Wat ik dan wel benieuwd naar ben, Jack, is waarom blijft zo'n Spa-Francorchamps dan wel in het... laat me zeggen, kalender staan, maar een Zandvoort niet. Het is toch, is dat iconischer? Heeft dat? Ik snap dat niet.
1: Poen.
4: Hè?
1: Geld.
4: Puur poen.
1: Ja.
4: Okay. Kijk,
1: je moet je voorstellen, in Spa is er een regering en dat ligt natuurlijk ook een beetje gevoelig, want het is Nederlandstalig Franstalig. Ja. En die willen graag dat die race daar is. Dus die hebben enorm veel subsidie vanuit de regering. In Zandvoort heeft de regering gezegd, meneer Rutte ooit toen, van laat ze maar op, wij stoppen er geen euro in.
4: Okay.
1: Dus het moet helemaal met particulier geld worden gefinancierd. En die zagen het risico van, nou, Max is een hype geweest, hartstikke mooi wereldkampioenschap. Het kan niet beter worden. Laten we heel even voorzichtig met onze poen zijn.
4: Oké.
1: Ja, het is geld.
3: Ja, ja, geld. Gewoon, dat is de world go round, zeggen ze wel eens. Dan de Grand Prix van Spa-Francorchamps. Het iconische circuit, want dat is het wel.
1: Ja, absoluut, man. Het is het mooiste circuit op de kalender. En een van die andere dingen die er natuurlijk ook aan bijdraagt, is dat de rijders het zelf helemaal geweldig vinden, dat circuit.
3: Ja, hoe komt dat
1: dan?
3: Het
1: is een fantastische. Ja, het is hoge snelheid, man. En omhoog en omlaag. En die oranje die pocht in die deuk naar beneden. Dat je dus helemaal in je stoel gedrukt wordt en dan blind omhoog moet, hè? Want je ziet niet waar je naartoe rijdt, hè? Met 250 km per uur. Je hebt geen idee. Je moet insturen en dan even de billen bij elkaar van, er staat er iemand? Nee? Oké. Okay. Gelukkig. 250 km per uur, hè? Kunnen wij niet voorstellen.
3: Nee, dat is redelijk op snelheid. Maar maakt Max een kans komend weekend?
1: Nou, ik denk dat hij wel een kans maakt, want ze hebben definitief nu bij Red Bull besloten de achtervleugel, die al twee keer bij Max problemen heeft veroorzaakt, om die niet meer te gaan gebruiken. Dus ik denk dat de betrouwbaarheid van Max' auto een stuk vooruit gaat. Alleen de snelheid, is die genoeg voor Spa-Francorchamps? We zijn ook enorm benieuwd naar hoe lang ze over die ronde gaan doen. Ja. Want het is de langste ronde uit het circuit. Of uit het hele seizoen. Dus we kunnen onderhand wel een bak koffie gaan drinken voordat die gasten weer terugkomen over de finish.
3: Want het was voorheen natuurlijk zo, als Max reed op Spa-Francorchamps, dan was het ook een beetje Oranjezee. Ja. Is dat nog steeds dat veel supporters die kant op trekken?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat heel veel mensen die kant op trekken. Maar tegenwoordig zijn er natuurlijk ook heel veel fans voor die nieuwe jongeling, die Kimi Antonelli, die Italiaanse jongen, dat talent. Daar wordt ook wel weer door heel veel Nederlanders gewaardeerd. Dus ik denk dat er best wel veel Nederlanders nog die kant op gaan.
3: Oké. Maar als we een top 3 moeten maken?
1: Ja, dat is lastig. Vorig jaar was het een overheersing van McLaren. Nou, die doen dit jaar niet mee. Lando Norris, dat weten we nu al, die krijgt een grid penalty van 10 plaatsen. Die moet zijn vierde accu gaan vervangen dit seizoen. Nu al. Dus die doet sowieso niet mee. En Leclerc heeft het gevonden, zegt hij. Ik heb het gevonden. De sweet spot in de auto. Dus ja, ik gok op Antonelli in gevecht met Ferrari. En Max die heel stiekem toch op dat podium kruipt. Want de voorspelling van Red Bull is dat hij in Hongarije weer volledig mee gaat doen voor de winst.
3: Oké. Nou, laten we hopen dat hij wat potten kan breken. Dus dit weekend de race in België. Spa-Francorchamps.
4: Dit is de laatste voor de zomer, toch?
1: Nee, Hongarije nog komt hij na. En dat is te laat.
3: Oké. Jack, fijn je even gesproken te hebben.
1: Ik vond het ook ontzettend leuk. Vooral over mijn lichaam.
3: Daarom, en blijf nog even hangen, want Florentien wil nog iets tegen je zeggen.

0: en Talk in het beste van de 538 ochtendshow. Shakira, Burner Boy, Die Die hoor je zo meteen. En ook hoe dit afloopt.
1: Kwam ik op zondag thuis? Nou, echt de kots aan de muur.
0: Nee, nee, nee, joh.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
13: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
15: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
16: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
20: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
21: Honda, the power of dreams.
22: 538 Nieuws.
23: 10 uur.
24: De brandweer in Amsterdam is met veel materieel uitgerukt naar de Koenhaven om te zoeken naar een opvarende van een gezonken duwboot. Er wordt gezocht met een sonarboot, duikteams en een drone. politie houdt rekening mee dat de opvarende niet meer leeft. De duwboot is helemaal gezonken. Op veel Europese wegen worden druk met vakantieverkeer. In Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië geldt vandaag code rood. De eerste files staan er al. Richting de Alpen wordt ook nog eens zwaar onweer verwacht. Eigenlijk is het beter om de reis uit te stellen tot morgen, dan is het rustiger. In Klazinaveen, Drenthe, is iemand om het leven gekomen na een incident, zoals de politie het noemt. Volgens de regionale media was er een steekpartij, maar dat klopt volgens de politie niet. Op beelden is te zien dat een straat in Klazinaveen is afgezet. Wie het slachtoffer is, is niet duidelijk. En de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse hebben wat het weer betreft een perfecte week voor de boeg. Volgens Weer Online zijn de omstandigheden ronduit gunstig voor het lopen van lange afstanden. Rond Nijmegen wordt het met 20 tot 22 graden iets minder warm dan in andere jaren. En ook niet te fris om tijdens pauzes af te koelen. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
7: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Hengelo richting Osnabrück bij de grens 13 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen ook bij de grens 14 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Kortland Aquaduct 8 minuten vertraging. A22 Velsen richting Beverwijk bij IJmuiden 7 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen bij de grens 6 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen bij de volgende punten. A1 Hengelo richting Deventer 135.1. A7 Dracht richting Groningen 168.1. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.4. A28 Amersfoort richting Zwolle 91.3. En ook oppassen op de A58 Vlissingen richting Goes bij 161.7.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Ja.

0: natuurlijk die knakworstjes. En roddels. En soep.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Vanmiddag vanaf 12 uur, 538, live vanaf Tomorrowland.

Shakira en Burna Boy, Die Die bij 538. Goedemorgen, onderweg naar de lunch met een terugblik op de afgelopen week met Tim, Rick, Niels en Florentien. Je hoort zometeen waarom je beter niet dichtbij een school kunt gaan wonen. En ook David Guetta, Sia, onderweg naar Boyzone, Picture of You.

0: gedaan. Sia, Flames bij 538.
1: Alle hoogtepunten van Tim, Rick, Niels
2: en Florentien.
1: Dit is het beste van de 538 Ochtendshow.
0: Misschien dat het je al is opgevallen door de hoeveelheid sleurhutten op de weg. Maar alle schoolvakanties zijn ondertussen begonnen. En misschien dat je nog wel van je eigen schooltijd kunt herinneren. Op kamp gaan met al je klasgenootjes. Leuke herinneringen. Nou, daar gaat het deze week over in de 538 Ochtendshow.
3: Eventjes bij jou vragen, Niels, hoe het gisteren was op het kamp. Want,
4: op het kamp?
3: Ja, dat
4: klinkt, ja. Het kamp klinkt toch altijd niet heel gezellig.
3: Het was een schoolkamp.
4: We hadden een schoolkamp, ja. Dat was, laten we zeggen, mijn zoon gaat de basisschool verlaten. En die gaat naar de middelbare school. En we hadden als ouders, laten we zeggen, het was dinsdag, was school klaar. Hadden we als ouders gezegd van, weet je wat, we gaan nog een aantal dagen op eigen initiatief buiten de school om, organiseren wij nog een afscheidskamp voor groep 8.
3: Ja.
4: Dus wij zijn woensdag richting Bunnik getogen. Daar heb je een camping.
3: Op de fiets?
4: Op het fietsje. Dus denk voor de jongens en die meiden een half uurtje fietsen.
3: Ja,
4: 25 minuutjes
3: zijn
4: of zo.
3: Zijn ze niet meer gewend natuurlijk.
4: Zijn ze niet gewend? Fietsen, wat is dat? Moeten we zelf, onze trappen? Benen bewegen? Ja, zit er een PlayStation op die fiets? kan ik gewoon appen als ik aan het fietsen ben?
3: Maar dat zijn allemaal elektrische fietsen natuurlijk tegenwoordig.
4: Nee. Nou, er zaten 1 of 2 elektrische fietsen zaten ertussen. Vond ik ook nog mooi. Namelijk ook nog echt zo'n swapfiets. Dat normaal studentenfietsen zijn die voor zo'n tientje of zo per maand huurt, weet ik
3: veel. Ja.
4: Dus wij zijn naar Bunnik gegaan. Was superleuk. We hadden natuurlijk echt goed weer.
3: Fantastisch.
4: En dat is. Maar goed, met een kind of 40, dat is best wel even.
3: Aanpoten. Verantwoordelijkheid.
4: Twee kinderen thuis is al aanpoten. Ja. Maar 40 kinderen en waarvan er 39 van een ander zijn. Dat is helemaal.
3: En die natuurlijk het idee hebben van ja, we zijn nu even weg, dus alles mag.
5: En oma Nieuws is niet zo.
6: Was is oma Nieuws een strenge kampenwaarde?
4: Nou, ik probeer wel ergens een soort. We waren natuurlijk ook een beetje gewaarschuwd door de camping. Die zei, ja, weet je, hartstikke leuk dat jullie komen. Dan hebben ze een apart groepenveld. Weet je wel? Want het is natuurlijk gewoon vakantieseizoen.
3: Ja.
4: Dus die camping staat ook vol. En als jij daar, laat maar zeggen, met je gezinnetje het hele jaar hard gewerkt hebt. Je hebt daar heerlijk 2 weken de campingplaats geboekt. En er komen 40 scholieren naast je zitten.
3: Zo.
4: Dat zakt, dan moet je wel even in de schoenen ook natuurlijk. Ja, dat is dus de camping had natuurlijk wel gezegd van, joh, jullie zijn welkom. Maar let er wel even op. Er zijn wat huisregeltjes.
3: En dat om 10 uur moet alles stil zijn. Nou,
6: wat voor huisregels zijn er zo?
4: Niet naakt rondlopen.
6: Oké. En heb je daar aan?
4: Ja, ik zeg, nou, voor mij had ik het nudiste. Heel gek dat ik als leider ook wel zijn. Papa van Duuk.
6: Papa van Duuk.
4: Het is daar om 10 uur moet je dan bij je tent zijn. En om 11 uur moet het stil zijn. Valt eigenlijk nog wel mee.
6: Vind ik wel schappelijk.
7: Lastig met kinderen uit groep 8 om 11 uur.
4: Dus dat op zich slim, dat veld wat ze hebben, er zit een parkeerterrein tussen, laten we zeggen, de hoofdcamping en het groepenveld. Dus dat ging in principe het goed. We hebben woensdagavond nog voetbal gekeken.
3: Oh, tuurlijk.
4: En natuurlijk uiteindelijk activiteiten.
6: Oh, wat voor activiteiten? Wat voor activiteiten?
4: We hadden van die zeilen gehaald bij de bouwmarkt. We hebben zo'n slide gemaakt, weet je wel, met shapeshop.
6: Oh, leuk zeg hé.
4: Allemaal dat soort dingen. En barbecue. En uiteindelijk die kinderen, die voetballen de hele dag.
3: De hele dag
4: voetbal.
3: Maar de jongens?
4: Nee, de meiden ook.
3: Oh.
4: En dat gaat samen. Er is natuurlijk een fase op de basisschool, dan zijn meiden stom.
6: Ja.
4: Weet je wel?
3: Dat is nu niet meer.
7: Nee,
4: dat komt maar half vast.
3: Want je krijgt op een gegeven moment ook, tenminste, dat kan ik me van de schoolkamp herinneren, dat het was de sporteltijd, dat uiteindelijk die jongens, die wilden s'nachts bij de meiden komen.
4: Echt waar? Zeker.
3: Ja,
4: zeker.
3: Gewoon om op bed te zitten en te kletsen.
4: Je ziet natuurlijk ook onderling, weet je wel, er wordt een beetje om elkaar heen gedragen. Gefleurd en een
6: heerlijk
4: verkeringje hier en een groepje meiden die nog ruzie krijgen met elkaar.
3: Ja,
4: een traantje daar.
3: Oh,
4: en, het is allemaal. Het is echt.
6: En dat was het eerste uur.
3: Maar is het geslaagd of zitten ze er nog?
4: Ze zitten er. Ze moeten zo meteen om 10 uur moeten ze de camping af. Dus ze hebben daar vannacht nog een dagje gezeten. Maar ik ben gisteravond laat naar huis gegaan. En wilde graag werken vanochtend.
3: Nee, snap ik. Ja, denk, als de boel moet worden opgeruimd, dan ben ik
4: wegwezen. Wegwezen. Nee, joh, maar wat superleuk. Echt een leuke groep gasten ook bij elkaar.
3: Jammer dat het dan uit elkaar valt, hè? Zo'n groep.
4: Dat ga je toch krijgen, ja. Iedereen, ze zijn natuurlijk ook kinderen die zijn ook voor het laatst. En ouders ook, weet je wel. Dat is, ik heb er nog één op die basisschool zitten. Dus over 5 jaar zit ik
3: weer. Zit je weer op dat kamp?
7: Op de middelbare school leer je ook geen ouders meer kennen.
4: Nou, grappig was. Ik was een andere vader en die had ook al kinderen op de middelbare school. Die zegt, ik weet helemaal niet meer wie de vrienden zijn en hoe dat werkt. Dat gaat allemaal buiten je om.
3: Ja. Maar is ook wel lekker, toch? Dat, hier, dat ze een beetje hun eigen gang gaan.
4: Ja, maar je hoopt toch ook wel... had je niet dat ze bij jou thuis komen met hun vrienden? Dat
7: ja,
4: hoop je ook.
7: Zeker. Dus je kent op een gegeven moment natuurlijk de vriendjes en vriendinnen wel van je kind. Maar de ouders die blijven compleet
4: buiten.
7: Nee,
4: maar het zou ook ruk zijn als je wel hoort dat ze altijd bij een ander zitten en nooit bij jou. Dan denk je toch van, nou, is het hier dan niet leuk? Mag je niks?
7: Ja. Maar het moet een beetje over en weer zijn natuurlijk. Ja. Het is niet leuk als ze
4: ik
7: altijd...
4: Ik hoorde die vader zei, degene die dichtst bij school woont, dat huis is de sjaak.
3: Ja, dat is vaak zo. Ja,
7: ik kom er nu pas achter, dat ik lag natuurlijk in een... ik ben gescheiden. Dus ik ging af en toe naar Emiel, die al in Bergen woonde. Ja. En ik woon in Driebergen, dat mijn huis het feesthuis was.
4: Feesthuis.
7: Dat wist ik helemaal niet. Maar dan was ik bijvoorbeeld een dagje weg op
4: was
7: vrijdag.
4: Was een soort clubhuis.
7: En dat werd gewoon helemaal... En dan kwam ik op zondag thuis. Nou, echt, de kots aan de muur.
4: Nee, joh.
7: Nee, maar niet normaal.
6: De kots aan de muur.
4: Maar zij keken gewoon... Oh, daar gaat ze op vrijdagmiddag.
7: Ze kijken welke ouders er niet zijn. En daar wordt gefeest.
4: Oh, ja.
7: Ja.
3: Dus dat wordt niet even opgeruimd dan?
7: Nou, ik kom
4: maar je laat altijd sporen achter.
7: Zij vinden dat opruimen, maar...
3: Kots op de muur.
7: Dat was niet echt
4: jij dacht niet nieuwe kunsten.
7: Oh ja, dat was echt heel erg. Oh ja, deze stoel is
4: maar had je dan nooit... Want ik kan me ook voorstellen, had jij buren?
7: Ja, ik had ook een buurman.
4: Ik denk dat je op een gegeven moment ook denken van...
7: Ja, dus op een gegeven moment had ik een groepsappje met de buurman en de kinderen gemaakt. Zodat ik precies kon zien. Nou, dan kwam daar een waarschuwing om 11:30. Kunnen jullie wat zachter zijn? En dan wist ik ook van... Oké, ik moet nu zelf ook even ingrijpen. Ja, dat was wel een gedoe. Maar gelukkig zijn ze die fase is nu voorbij.
3: Nou, dat is mooi. Dus daarom heb je het feesthuis ook verkocht.
7: Het heeft heel veel zorgen opgeleverd.
3: Ja, dat snap ik wel.
1: De 538 Ochtendshow.
2: Met Tim,
1: Rick,
2: Niels
1: en Florentien.
2: Maandagochtend vanaf 6:00.

0: 538 met Brandy en Monica. The boy is mine. Zometeen de beste van de 538 ochtendshow. Een nieuwe mop van Arie.
1: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie!
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
12: laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Ja.
14: Echt serieus?
15: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: 538. Marnix Westhuis.
9: Dermot Kennedy. Hoor je zometeen naar Bibi Rexha en Fakeless New Religion.

0: Goedemorgen. Een week geleden alweer dat je hier aangehoven.
1: Is dat lang geleden?
0: Is dat lang geleden? Nou, een week.
2: Dat is toch allemaal niet normaal?
0: Nee. Ga je goed?
2: Ja, helemaal lekker.
0: Mooi.
2: Ja, helemaal. Lekker in de zaak ook lekker druk. Terrasje gaat weer beginnen natuurlijk.
0: Oh, zit je ook mee aan?
2: Ja. Dus het, en iedereen heeft de zomer weer in zijn bol.
1: Alle terrassen zitten vol.
2: Ja, dat was een heel mooi nummer. Dat is het inderdaad voor die hazes. Hè.
0: Maar wordt er nou ook echt meer gedronken in de zomer?
2: Anders. Ja, er wordt wel meer gedronken, ja.
0: Ja, toch
2: wel. Maar je merkt ook wel dat mensen, en qua eten is het vaak weer dat mensen niet echt de fut hebben om te eten, weet je. Nee. Dus ik ben eigenlijk denken van, ik heb niet zoveel, ook omdat ze zoveel drinken natuurlijk, dus zit je al bijna eigenlijk vol.
0: Ja, maar goed, ik heb altijd geleerd in de horeca, ze eten je arm, maar ze drinken je rijk. Dus
2: ja, dat maar dat is een oude gezicht, hè.
0: Oh, dat is oud.
2: Dat was vroeger, was dat. Maar je krijgt de meest waanzinnige dingen, man. Kijk, van de week een of andere vertegenwoordiger. Ja, dit is even serieus.
0: Ja.
2: Ja, ja. Vertegenwoordiger, en die komt bij me binnen. En die zegt, ik heb ijsklontjes te koop. Ik zeg, ben je niet goed bij je hoofd met je ijsklontjes? Ik heb een machine hier staan van 30 kilo. Ik zeg, wat wil je? Ja, maar die ik heb, die heeft niemand. Je bent de eerste. Dat zijn ijsklontjes met een gat erin. Zit er een kerel aan de baas? Ben jij een leugenaar? Die heb ik al 20 jaar thuis zitten. Maar goed. Even wat serieus.
0: Ja, laten we naar hem opgaan.
2: Even de serieuze gelul allemaal. Ja. Maar wat is het nou?
0: Nou,
2: Saar en Mootje liggen in bed. Oh. En die worden wakker.
0: Ja.
2: En Saar zegt op een gegeven moment, nou Moos, wat ik gedroomd heb. Zegt hij, wat dan? Zeg ze, nou, ik was op een piemelbeurs.
3: Piemelbeurs?
2: Piemelbeurs, wat is dat weer voor iets raars? Zo, hoe ging dat dan? Nou, zeg ze, die kleintjes die waren niet zo heel veel waard. Het liep allemaal anderhalf meijer, zeg maar. Maar die grote van 30, 40 centimeter, die waren toch wel goed voor een roodje of 2, 3. Daar zit hij zo. Hij zegt, staat die van maand ook tussen? Ja, zit hij zat rond de 120 euro. Zit die 120 euro? Zit hij daar zo toevallig? Ik heb ook gedroomd. Zeg ze, wat dan? Over een dozenbeurs. Een dozenbeurs. Ze zo ging dat dan? Nou, zit die precies contra. Zeg, al die grote dozen die waren niet zoveel waard. Maar hoe kleiner ze werden, werden ze steeds duurder. Oh, zeg, zat die van mij er ook tussen? Ja, zit die, er werd die veiling ingehouden.

0: Afrojack, Give Me Everything bij Radio 538. Het beste van de 538 ochtendshow. Onderweg naar de lunch met Tim, Rick, Niels en Florentien. Wat denk je? Wat zijn de allergrootste irritaties tijdens het kamperen? Je hoort ze zo.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. I care.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
13: Albert Heijn. Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij...
16: Kippie.
17: Stel je voor... Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
20: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: 538 Nieuws.
16: 11 uur.
21: In de Amsterdamse Koenhaven is een duwboot gezonken en een opvarende wordt nu vermist. Politie en brandweer zijn naar hem op zoek, maar zijn bang dat de opvarende niet meer leeft. Er zijn een sonarboot, duikteams en een drone ingezet. Waardoor de duwboot is gezonken is niet bekend. Het is nog onduidelijk waardoor iemand in het Drentse Klaasinaveen gisteravond is overleden. De politie heeft het over een incident en dat een persoon niet goed was geworden. Volgens een regionale nieuwssite ging het om een steekpartij, maar dat spreekt de politie met klem tegen. Over het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Op de kermis in Tilburg is vanmorgen een flinke knokpartij geweest. Er waren 9 mensen bij betrokken die een kwartier lang met elkaar op de vuist gingen. Er is zeker 1 jongen gewond geraakt. Volgens de politie zat hij flink onder het bloed. Als hij weer nuchter is, kan hij aangifte doen, zegt een woordvoerder. En de leiders van de 3 organiserende landen van het WK voetbal zijn morgen bij de finale. Dat betekent dat de president van Mexico en de premier van Canada samen met president Trump in het stadion zitten. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. En groot afwezige is de Argentijnse president. Hij blijft thuis uit bijgeloof. Veel bewolking met soms wat motregen. Vanmiddag ook hier en daar opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Het is al druk op de wegen. Dit zijn de 3 grootste vertragingen van dit moment. A1 Hengelo richting Osnabrück bij de grens, 14 minuten. A7 Westerbroek richting Bremen, ook bij de grens, 21 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen, ook richting de grens, 19 minuten. En dat zal alles te maken hebben met het vakantieverkeer. Oppas op je snelheid, bijvoorbeeld op de A1 Hengelo richting Deventer bij 135.0. A6 Lelystad richting Muidenberg bij 61.8. A7 Drachten richting Groningen 168.1. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.4. A28 Amersfoort richting Zwolle 91.0. En ook oppassen A73 echt richting Venlo bij 13.0.
24: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
25: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
26: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
25: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
27: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
29: Eyewear.
30: 538. Zometeen vanaf 12 uur. 538. Live vanaf Tomorrowland.

Kedda, Save Me Tonight bij 538. Bijna 1 op de 5 huishoudens gaat deze zomer op kampeervakantie. Maar wat zijn nou de allergrootste irritaties op de camping? De 538 ochtendshow heeft er onderzoek naar gedaan. Eén van de irritaties, dat heeft te maken met hoge nood. Hoe het zit, je hoort het trade bij 538.

0: met Psycho bij 538. Goedemorgen, Tim, Rick, Niels, Florentien. Je hoort ze iedere werkdag vanaf 6 uur bij Radio 538. De zomervakantie is volop in gang in Nederland. En betekent dat ook veel huishoudens richting de camping gaan. En deze week in het nieuws bij Florentien de grootste irritaties op de camping. En daarom een klein onderzoekje onder de luisteraars van 538. Wat is de grootste irritatie op de camping? Remco.
1: Goedemorgen, Remco.
2: Hey, Remco, wat is jouw ergernis op de camping?
1: Ja, zeker. Jankende baby's in de ochtend.
2: Ach, ja. Dat is, bestond volgens mij ook in dit onderzoek, hè, huilende kinderen.
1: Ja, en vooral s'avonds ook, als ze dat veel te moe zijn, die kleine kinderen. En dan jankend naar bed moeten gaan. Ja. Afgeschrikkelijk. Zit je rustig naar het eten.
2: Heb jij zelf kinderen, Remco?
1: Ja, zeker, maar die zijn die fase al voorbij.
2: Ja, maar dan heb jij ooit ook op de camping gestaan. Met... jij bent ooit met je kinderen ook anderen tot last geweest.
1: Ja, klopt. Zeker, ja. Verschrikkelijk, toch?
2: maar ik denk wel herkenbaar voor veel mensen. Dankjewel. We gaan even naar Hans. Hans, goedemorgen. Hans?
3: Hans?
2: Hans? Hallo, Hans.
4: Hey, goedemorgen.
2: Hey, Hans. Met Hans. Wat is jouw ergernis op de camping?
4: Nou, wij hadden vorig jaar op de camping hadden we van die mensen tegenover ons zitten. Ja. En die bleven gewoon constant jouw tent in kijken. Oh. Alles waar je mee bezig was.
5: Ja, dat je je de hele dag bekeken voelt.
4: Ja, echt verschrikkelijk.
2: Maar jullie waren voor die mensen het amusement. Jullie waren gewoon, dat was wat ze dag gingen doen. Kijken wat jullie allemaal uitspookten.
4: Ja, dat denk ik. Misschien doen ze niet bewust hoor, maar... Ja, je hebt gewoon inderdaad het gevoel alsof je constant bekeken wordt, joh.
2: Maar heb je er iets van gezegd uiteindelijk?
4: Uiteindelijk niet, want gelukkig gingen ze de volgende dag weer naar huis toe.
5: Oh, ja, dus ze hebben gewoon even 24 uur...
4: Zitten gewoon al heel interessant, denk ik.
2: Dat denk ik, ja. Hans, dankjewel. We gaan even naar Mitchell. Mitchell, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Wat is jouw ergernis op de camping?
6: Insecten? Ik was afgelopen zomer in Kroatië en... Weet je, van die fucking grote sprinkhanen. Ze doen wel niks, maar...
2: Doodeng.
5: Waar zitten die dan?
6: Ja, dat was... Ja. In mijn tent, boven mijn bed, op je lichaam.
7: Oh, in je slaapzak ook?
2: Maar gek is dat, hè? Dat je weet dat ze niks doen, maar toch vind je ze doodeng.
7: Ja, natuurlijk.
6: Maar dat waren echt van die joekels en met van die fucking grote poten.
5: Maar hoe groot is dat dan? Een centimeter of 10?
7: Nee, ik denk 6.
6: Nee, dat ook weer niet. Maar ik weet niet. Echt wel omtrek van een paar centimeter, denk ik.
2: Ja, doodeng. Herkenbaar. Mitchell, dankjewel. We gaan even naar Dennis. Goedemorgen, Dennis.
8: Dag.
9: Goedemorgen.
2: Wat was jouw ergernis, of is jouw ergernis op de camping?
9: Dat is dat je in de rij staat 's ochtends om naar het toilet te gaan... en dan gaat zitten op een volverwarmde toiletbril.
5: Ja, je weet gewoon, iedereen die voor je staat moet ook kakken, weet je wel.
7: Iedereen moet kakken.
9: Ja. Vreselijk.
2: Maar is dat voor jou een reden?
9: Dit jaar opgelost. Nee, ik ben nu onderweg naar vakantie. Dat hebben we nu opgelost door een campingplek te nemen met privé sanitair. Dan heb je het lekker voor jezelf.
5: Heerlijk. Een tuinhuisje naast je plek.
9: Ja, precies.
5: Ideaal, man.
2: Ja, dat is de luxe.
9: Ja, dat is echt top.
2: Nou ja, misschien dat je wat aardige mensen tegenkomt. Dat je kan zeggen van, nou, je mag ook gebruik maken van mijn wc.
9: Ja, de buurvrouw of zo, ja.
2: Fijne vakantie, Dennis.
5: Ja, geniet.
9: Yes, dankjewel. Fijne show.
2: Bye, bye.
9: Hoi.
2: Danel, goedemorgen.
10: Morgen.
2: Wat is jouw ergernis op de camping?
10: Een groep scholieren van groep 8 met een radio-dj.

0: Duran Duran en The Reflex in het beste van de 538 ochtendshow met zometeen de Week in One-liners met Rob Schepers. Klein voorproefje.
1: Een onverzorgd, riekend persoon aan wie iedereen ziet dat hij niet helemaal 100 is en die iedereen lastig valt met opdringerige wachttaal. Maar genoeg over Rick.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ja. Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
15: Ja, ook.

0: Deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: 538 Marnix Westhuis.
1: Rutger van Barneveld hoor je zo meteen naar Teddy Swims, Mr. Know It All. Radio 538.

Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten bij Radio 538. Goedemorgen, dit is het beste van de 538 ochtendshow. Binnen nu en 6 minuten de week in one-liners met Rob Schepers. En vanaf 12 uur de aftrap van je zaterdagmiddag met 538 live vanaf Tomorrowland. Ook kent u het en hoor je zo, met George Michael.

0: Kensington, Living 4 bij 538. Iedere vrijdag om 9:45, dan hoor je hem bij Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: De week in one-liners met Rob Schepers.
2: Yes, yes, yes. Zaterdag 11 juli. Lowlands is een paar weken voor aanvang nog steeds niet uitverkocht. Dat komt ervan als witte mannen niet vooraan staan om een kaartje te kopen. Aldus Sophie Straat. Lijkt me verschrikkelijk om iets te organiseren waar eindelijk niemand op zit te wachten. Aldus Thijs Reumer. Er gaan momenteel spammailtjes rond waarbij je op een link moet klikken voor gratis kaartjes voor Lowlands. Niet intrappen, mensen, want als je daarop klikt krijg je namelijk daadwerkelijk gratis kaartjes voor Lowlands. Geld betalen voor 4 dagen lang geluidsoverlast, onhygiënische toiletten en in de rij staan voor eten. Hebben wij hier ook, maar dan helemaal gratis. Aldus mijn bokko vanuit AZC Ter Apel. Zondag 12 juli, ruim 1000 blote fietsers deden vandaag in Londen mee aan de World Naked Bike Ride Day. De beelden deden mijn oma vooral terugdenken aan de zomer van 1943. Want toen zag ze ook overal mannen fietsen met een Duitse helm. Ook Peter Gillis fietste mee en bij hem duurde de tocht liefst 7 uur. 30 minuten voor het fietsen zelf en 6,5 uur om het zadel weer terug te vinden. De 78-jarige deelnemster Betty moest na 5 minuten helaas stoppen met naakt fietsen omdat haar binnenbandjes hinderlijk uitpuilden. Maandag 13 juli, een Canadese vrouw is op Schiphol betrapt toen ze probeerde een levende koningspython in haar BH het vliegtuig in te smokkelen. Een enorme python tussen je borsten proberen te proppen. Of zoals Kim Holland het noemt, een reguliere werkdag. Peter Beense kan trouwens ook een python tussen zijn borsten verstoppen. En dan bedoel ik die python uit de Efteling. Ik heb zelf ooit geprobeerd om een levende Tasmaanse duivel het vliegtuig in te smokkelen. Maar uiteindelijk moest ik toch gewoon een kaartje kopen voor mijn schoonmoeder. Ik dacht ooit dat mijn opa een ratelslang onder zijn shirt had verstopt. Maar hij had het gewoon koud en een slecht aangemeten kunstgebit. Dinsdag 14 juli, een aantal Nederlandse ziekenhuizen gaat late abortussen tot 24 weken uitvoeren bij vrouwen met een ongewenste zwangerschap. Mijn vrouw en ik dachten ruim op tijd te zijn toen we een abortus vroegen bij 16 weken, maar blijkbaar geldt het alleen 16 weken voor de zwangerschap. Het is in ieder geval een goede tijdelijke oplossing voor de wachtlijst op abortussen die in sommige ziekenhuizen inmiddels was opgelopen tot 9 maanden. Toen de gynaecoloog na de abortus van ons ongewenste kind zijn gereedschap weer begon in te pakken, zei mijn vrouw: ho ho, je bent er niet klaar, zit er ook nog 2 in de auto. Ja. Ik maakte voor mijn one night stands altijd ontbijt op bed. Een heerlijk kommetje yoghurt met daar doorheen een crunch van gemalen morning after pill. Woensdag 15 juli. In Duitsland is een lading van maar liefst 20.000 kilo Emmentaler kaas gestolen uit een vrachtwagen. Volgens de eigenaar zit er een luchtje aan de zaak. Wat ook de beveiliging van de vrachtwagen bleek, dus gatenkaas. Uiteindelijk werd de dader gepakt toen hij bij de Albert Heijn 70.000 prikkertjes en 400 potjes partyaugurkjes probeerde af te rekenen. Een deel van de buit was toen echter al omgesmolten. Donderdag 16 juli zitten we inmiddels een veel stifter mee. Astronaut Buzz Aldrin in 1969 de maanlanding redden is geveild voor liefst $850.000. Wat zei Neil Armstrong toen hij als laatste de Apollo-raket instapte? Zit Buzz al erin? Toen bleek dat de koper helemaal geen $850.000 kon betalen, riep de veilingmeester: Houston, we have a problem. Met een klein lullig dingetje een ramp van catastrofale omvang beter te voorkomen. Of zoals ik dat noem, een bosje bloemen voor de vrouw. En vandaag tenslotte vrijdag 17 juli in de eerste helft van dit jaar is het grootste aantal meldingen van verwarde personen geweest sinds de pandemie. De cijfers zijn echter niet representatief, omdat in de steekproef ook de complete familie Meiland is meegenomen. Een onverzorgd, riekend persoon aan wie iedereen ziet dat hij niet helemaal 100 is en die iedereen lastig valt met opdringerige wartaal. Mag genoeg over Rick.
3: Er wordt inderdaad tijd gestopt.
2: Meneer de psychiater, mijn zoon denkt dat hij onzichtbaar is. Dan lijkt het me het beste dat u hem de volgende afspraak meeneemt. Maar hij zit gewoon naast me. En de laatste. Ik heb toevallig vorige week nog een verward persoon op een eigen oprit laten oppakken. En dat vond ik best eng, want je weet dat de politie een uur later je vrouw weer terugbrengt.

0: have a little faith. Stomjeu en Have a Little Faith bij 538. Onderweg naar de aftrap van je zaterdagmiddag. Zometeen live vanaf Tomorrowland met Jordi en Julia. En zij zijn benieuwd hoe jouw dag er vandaag in 3 cryptische woorden eruit ziet. Laat het weten via de app van 538. Of nog leuker, spreek het even in. Hoor je zometeen jezelf terug op 538.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1+1 gratis. Alle Vivera ook 1+1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000...

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
9: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
14: Huh?
13: Maak er een potje.

0: Nicky on the stoep.
1: Simpel klantenservice met Els.
2: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
1: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
2: Zo, hé. Dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
3: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
4: 538 Nieuws.
3: 12 uur.
5: Tientallen woningen in Den Haag worden vandaag opnieuw ontruimd omdat het drugslab dat gisteren werd ontdekt wordt leeggehaald. Bij de ontmanteling van het lab kan het namelijk gebeuren dat giftige stoffen gaan lekken. Het zijn dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. De bewoners mogen pas vanavond na 10 uur terug. De enorme brand in een Noorse woonwijk is voor een groot deel onder controle. Maar volgens de brandweer gaat het blussen nog de hele dag duren, onder meer met helikopters. De brand woedt in een plaats op zo'n 50 kilometer van Oslo. Meer dan 100 huizen zijn in vlammen opgegaan en zo'n 400 mensen geëvacueerd. Het is druk met vakantieverkeer op de Europese wegen. Volgens de ANWB loopt het vast op de gebruikelijke punten. In Frankrijk doen automobilisten er uren langer over op de A7 tussen Lyon en Orange. In Duitsland is het filerijden van München naar Oostenrijk en daar vandaan weer naar Slovenië. Ook in Zwitserland en Italië staan lange files. En de blessure van de stuntman die gisteren tijdens de Zwarte Cross met een katapult werd gelanceerd, valt mee. Eerst werd gedacht dat hij een gebroken enkel had en dat hij verkeerd op het landingskussen terecht was gekomen. Maar dat klopt niet, zegt de organisatie nu. De stuntman liep wel een schrammetje op. Droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
6: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment 19 vertragingen en dit zijn de drie langste. We beginnen op de A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Nederlandse grens. 19 minuten. De A7 richting Bremen tussen Oudeschans en Nederlandse grens. 27 minuten. En de A12 richting Arnhem tussen Nederlandse grens en Duiven. 21 minuten. En de flitsers die krijg je van Julia.
7: We beginnen op de A1 Deventer richting Hengelo bij Bornebroek 134,9. De A7 Drachten richting Groningen bij Drachten 168,1. Ook de A7 Groningen richting Drachten bij Leek 181,9. De A17, Roosendaal richting Moerdijk, bij Zevenbergen, 6,4. De A22, Velsen richting Beverwijk, bij Velsen Zuid, 9,1. Ja. De A28, Amersfoort richting Zwolle, bij Zwolle, 91,4. De A37 nog, Hoogveen richting de grens met Duitsland. Bij Zwarte Meer staan ze hier op te wachten bij 42,1. De A58, Vlissingen richting Goes, bij 161,7. De A58 nog, Bergen op Zoom richting Breda. Daar staan ze bij 82,5. En de laatste van dit moment te vinden op de A73, echt richting Venlo. Opgepast bij 13,0.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: 538.
3: Jordi en Julia.
6: Fijn weekend. Het is zaterdagmiddag met de Backstreet Boys zometeen. En nu eerst Alan Walker. Dit is Heartbreak Melody.

0: Sam Walker en Heartbreak Melody hoorde je op 538. 8 minuten over 12, Jordi en Julia hier, live vanaf Tomorrowland. Martijn Legrouw, die je normaal gesproken met Julia hoort, die is een weekendje vrij.
1: Nu moet ik het met jou doen.
0: Nou, dat mag wel echt iets enthousiaster, Joel.
1: Nee, hartstikke gezellig. Ik vind het superleuk. Wij zijn heel erg benieuwd wat jij op dit moment aan het uitspoken bent. Wil je dat in 3 cryptische woorden deze kant op sturen? Dus wat ben jij op dit moment aan het doen? En misschien lig je ergens met een kater op de bank. Misschien heb je al gesport, al hard gelopen. Spreek het even in via een audioberichtje. Want dan gaan Jordi en ik zo meteen raden aan de hand van die 3 cryptische woorden wat jij dus aan het doen bent momenteel.
0: Dus dat zometeen 3 cryptische woorden via de 538.

0: Op je zaterdagmiddag worden Bibi Rexha en David Guetta met Sad Girls.
1: Wat ben jij op dit moment aan het doen? Dat is wat wij heel graag willen raden. Wil je in 3 cryptische woorden deze kant op sturen wat jij op dit moment aan het uitspoken bent? Wat zouden jij, jouw 3 woorden zijn, Jordi, nu? De eerste die je opkomen.
0: Red Bull, kleine oogjes. Oh, daar heb ik er al 3 eigenlijk, hè. En radio.
1: Ja, ja, even voor de duidelijkheid. We zenden uit vanaf Tomorrowland hier. En nou ja, gisteren is wel laat geworden. Zeg maar, dit festival duurt tot 1 uur 's nachts. We zitten met z'n allen met het team in een hotel in Brussel.
0: Ja.
1: Voordat we in het mandje lagen, was het 1 uurtje of?
0: Ja, half 2. En dan denk je dat dat komt omdat we echt helemaal party hardy zijn geweest. Maar dat is helemaal niet zo. We hebben wel wat leuke DJ-sets bekeken en zo. Maar jij moest vanochtend, Julia, naar de camping van Tomorrowland. Ja. En jouw wekker ging om?
1: 6 uur. En ik lag er om 3 uur in. Dus ook kleine oogjes, maar goed, ja. Een kop koffie en je bent er weer.
0: Daarom.
1: We willen dus heel graag weten wat jij aan het uitspoken bent. Laura stuurt de 3 woorden in. Fiets, airco, croissant.
0: Oeh.
1: En ik denk dan dat ze gewoon even lekker op de fiets naar de bakker aan het gaan is met een waaier. Omdat het een beetje benauwd is buiten. Want het is echt benauwd. Tenminste hier in België wel.
0: Ja, zeker. Maar Laura, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zit Julia in de goede richting met dit? Of totaal niet?
2: Nee, niet helemaal. Niet helemaal.
1: Nou, maak ons gek.
2: Beetje koud. Ja.
0: Vertel.
2: Oh, vertel. Nou, wij zitten in de airco, in de auto. We hebben net croissantje gegeten in Frankrijk. Gaan we naar de Tour de France.
0: Oh, wat gaaf. En leg eens uit, Laura. Want Tour de France zien we natuurlijk altijd op televisie. Maar is dat gewoon ergens een plekje aan de route uitkiezen, daar gaan staan en juichen en kijken?
2: Ja, precies.
0: En hoe lang doe
2: je... En je gaat...
0: Ja?
2: De hele sfeer genieten en het is hartstikke gezellig.
0: Wat leuk zeg.
1: Wat leuk zeg. En om het af te trappen, dus een lekkere, echte Franse croissant. Die zijn het allerlekkerst, toch?
2: Het lekkers.
1: Nou, veel plezier daar, Laura.
0: Doeg, Laura. Fijn weekend.
1: Hoi. Dan hebben we nog Carlijn en die stuurt in Polonaise warm screamen.
0: Is die al carnaval aan het vieren ergens?
1: Oh.
0: Dat zou wel heel vroeg zijn. Of heel laat, dat kan natuurlijk ook. Claudia, of sorry, Carlijn, goedemiddag. Ik hoor nog even geen Carlijn. Ah, oh. Carlijn, daar ben je.
3: Hallo.
0: Hi.
1: Hallo.
0: Carlijn, zitten wij met carnaval, zitten wij dan in de buurt met jouw Polonaise warm en streamen of niet?
3: Nee.
0: Oh, wat doe je dan?
3: Daar zijn Finland rijden. Dus we hebben de Polonaise met de auto.
1: Oh, jee, nou, ik vind dit echt heel mooi Nederlands. Weet je, alles optimistisch maken. Ja. Gewoon alles positief draaien. In de file staan en dat een Polonaise noemen, vind ik bijzonder.
0: Carlijn, waar sta je?
3: Ook in Frankrijk.
0: Ah, nou sterkte daar, maar geniet wel van je weekend in ieder geval.
3: Ja, nou dat gaat zeker goed komen, want we zijn onderweg nog naar de vakantie. Dus dat gaat zeker goed komen.
0: Geniet heerlijk van je vakantie en je weekend, Carlijn. Doeg!
3: Dankjewel, doeg!

0: Jason Derulo, What You Say, hoorde je op 538.
1: Waar denk jij als eerste aan bij het woord festival?
0: Kaakschaatsen.
1: Nou, dat bijvoorbeeld ook. Maar denk daar alvast even over na. Gaan we het zo verder over hebben. En ook de nieuwste flair door het oog van de nacht komt eraan.
2: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Je zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20...

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ja?
5: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: 538. Jordi en Julia.
12: Crystals Amsterdam. Hoor je de Maalsmit, Nal Horan. Hier is Drive Safe.

0: Crisscross Amsterdam en Queen of My Castle hoorde je op 538. Jordi en Julia hier live vanuit België op het Tomorrowland Festival.
1: Ja, en daarover gesproken, over een festival. Waar denk jij aan bij het woord festival?
0: Vandaag in 10 tegen 1, de eerste 10 associaties van Julia. Hoeveel van de 10 dingen waar Julia aan denkt bij het woord festival kun je raden?
1: Ja, raad jij de meeste antwoorden goed, dan win je het 538 Tosti-ijzer. Wil je nou meespelen? Dat is heel simpel. Jezelf even aanmelden via de app van Radio 538 door het woordje 10 te sturen in de app dus.
0: Ja, dus het woordje 10 via de 538 app, dan doe je mee aan 10 tegen 1. De eerste 10 associaties van Julia bij het woord festival. Dus stuur even 10 via de 538 app. Hoor je nu? Door het oog.

0: 5:38 op je zaterdagmiddag. Jordi en Julia hier. En je hoorde Van Halen en Jump.
1: Het is bijna 10:50, dus spelen wij...
2: 10-1.
1: Ja, waar denk jij aan bij het woord festival? Dat is waar het om gaat in 10-1. Hoeveel van de 10 dingen waar ik aan denk bij het woord festival, kan jij raden?
0: Ja, en Saskia uit Arnhem. Saskia, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ik zeg ook goedemiddag tegen Joy uit Elim. Joy, hallo.
4: Hoi.
0: Hoi. Jullie gaan het tegen elkaar opnemen in 10-1. 10 associaties van Julia met het woord festival.
1: Ja, en Saskia, jij mag beginnen met zeggen voor welke score je gaat spelen. Hoeveel denk je er goed?
4: Oeh, hoeveel denk ik er goed te hebben?
1: Ja,
4: ik doe voorzichtig, 5.
0: 5, oké. Joy, ga jij daar overheen of laat je het aan Saskia?
4: Mijn naam is trouwens Jordi, maar dat maakt niet uit.
0: Oh, nou,
4: ik dacht ook 5, maar...
0: Oké.
4: Okay. Ja.
1: Maar durf je dan voor 6 te gaan of zeg je, joh, Saskia, ga maar proberen?
4: Nee, Saskia, ga maar proberen.
1: Oké, okay. Dan gaan we spelen met Saskia.
0: Ah, Saskia, ben je er klaar voor? We gaan aftellen van 3-1. En dan gaat de tijd voor jou lopen. Klaar voor?
4: Ja.
0: 3-2-1.
4: Muziek?
1: Is heel logisch, maar staat er niet op.
4: Ja, nee, niet op. Munten.
1: Ja.
4: Vieze dicties.
1: Ja.
4: Stinkende zatte mensen.
1: Nee, maar zijn er wel. Absoluut.
4: Biergooiers?
1: Ja.
4: Foodtrucks, eten en drinken?
1: Nee.
4: Dit is wat ik opgeschreven heb. Oh shit.
1: Je hebt wel meegeschreven.
4: Mooi weer.
1: Nee, wat heb je in je oren voor bescherming?
4: Oh, oordoppen.
1: Ja, tuurlijk. Nog één.
4: Nog één.
1: Denk goed na. Als je naar een leuk feestje gaat, wat ga je dan doen?
4: Ja, feesten. Knallen. Ja. Zuipen.
1: Stay less, Saskia. Nog eentje. Noem maar één.
4: Oh, wat erg. Gezellig met vrienden zijn.
1: Ja!
0: Hey! Nou, dat is ongelooflijk.
1: Op de laatste seconde. Wat lekker, Saskia. Ik had ook nog camping. En dat is niet omdat ik altijd op de camping slaap. Maar we slaan natuurlijk dit weekend op Tomorrowland met Radio 538. En ik ben vandaag op de camping geweest van Tomorrowland. Maar dat is echt een ervaring wat ik nog nooit heb meegemaakt. Daar gaan we het later in dit programma ook sowieso nog eventjes over hebben. Ik had ook op mijn allergelukkigst. Een festival is gewoon ontzettend leuk. Dus laat je even al je zorgen thuis. Ik had ook nog timetable checken en vervolgens je er niet aan houden. Weet je, dan ga je helemaal kijken, die wil ik zien. Maar ja, daar heb je helemaal geen zin in. Een goede outfit kan niet ontbreken op een festival. Foto's maken en natuurlijk je kluisje delen. Alles proppen.
4: Ja, nou.
0: Nou, lekker zeg. Saskia, je gaat er vandoor met prijzen.
4: Oh, wauw.
0: Ja.
1: Tosti-ijzer komt jouw kant op.
4: Oh, helemaal fantastisch. Leuk.
0: Fijn weekend.
4: Leuk.
1: Fijn weekend,
4: Saskia.
0: Ja. Oh, kijk, dat is sportief.

0: Marshmallow op 538 en Holy Water.
1: Zometeen gaan we eventjes bellen met Armin van Buuren. Want geloof het of niet, hij staat hier vanavond op Tomorrowland op een stage te draaien.
0: Weet je wat het echt is? Armin voelt nog steeds als de koning van Tomorrowland.
1: Ja, maar geloof het of niet, hij is dus zenuwachtiger voor de radioshow die hij hier in de 538-studio gaat maken vooraf aan zijn set vanavond om 6 uur. Hoe dat zit, dat legt hij je zometeen zelf uit.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week.

0: verdient het.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
18: Van Albert Heijn.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
21: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
20: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
26: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee.
0: Dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
26: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van Voordeel.
26: Aldi.
2: 538 Nieuws.
3: 1 uur.
6: Na de ontdekking van een drugslab in een Haagse woonwijk gisteren zijn inmiddels 4 verdachten opgepakt. Eentje op hete daad. De man zat onder de vloeistoffen waarmee je synthetische drugs kunt maken. Omdat het drugslab nu wordt leeggehaald zijn net als gisteren tientallen huizen ontruimd. Politie en brandweer in Amsterdam denken dat de opvarende van een gezonken duwboot niet meer leeft. Er is in de Koenhaven gezocht met duikers in een sonarboot, maar niks gevonden. Waardoor de duwboot is gezonken is nog een raadsel. Er was geen aanvaring. Om de opvarende te vinden wordt een speciaal team ingezet. De bromfietser die vannacht bij een politieachtervolging in de binnenstad van Groningen zwaar gewond raakte, is een man van 30. Hij werd verdacht van een mishandeling en viel tijdens de achtervolging. De man is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het gebeurde tijdens een politieactie, doet de Rijksrecherche onderzoek. En ten oosten van Zwolle zijn de regels voor het gebruik van water aangescherpt. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta roept mensen op om geen water meer uit rivieren, meren en sloten te gebruiken om grond te besproeien. Andere waterschappen kondigden de afgelopen dagen ook al een verbod op het oppompen van water aan. Het is droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken, dan hooguit 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
10: Dankjewel, krijg de situatie op de weg op dit moment 18 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg, 27 minuten. Dan de A7 richting Bremen tussen Oudeschans en Nederlandse grens, 37 minuten. En de A50 richting Oost tussen Takkietersbrug en de Maasbrug, 21 minuten vertraging. En de flitsers die krijg je van Julia.
15: Ja, te beginnen op de A1 Deventer richting Hengelo bij 134,9. De A6 Emmeloord richting Joure bij Lemmer, 296,8. De A6 Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad, 72,8. De A7 Drachten richting Groningen bij Drachten opgepast bij 168,1. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,4. De A22 dan nog Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk 14,7. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hattem 91,1. De A50 Os richting Arnhem bij Wolfhezen 166,7. De A58 Vlissingen richting Goes 161,7. Denk je dat ze dan ook meer de weg omgaat om te controleren omdat er vakantie is? Er zijn zo ongelooflijk veel controles.
27: Ja, het zou maar geloven, ja.
15: Ja, toch? Nou, er zijn er nog twee. Eentje op de A58 Bergen op Zoom richting Breda opgepast bij 82,6. En tot slot de laatste, de A73 Echt richting Venlo bij 13,0.
28: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
30: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
31: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
32: laatste kans.
31: Nog één keer brullende motoren.
32: Ja,
31: dit mag je niet missen.
32: Oh.
31: Daar moet je bij zijn.
32: Naar binnen.
31: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
33: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
34: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
33: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
34: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
35: Ruitschade?
36: Opgelost. Autotaalglas.
37: Je dit weekend live op 538.
38: Zomer op je radio.
39: Jordi en Julia.
10: En hele fijne zaterdagmiddag met Morgan Wallen en Taper Cray zometeen voor je. Eerst Jealous Blue, Malieve, Edge of Desire nu.

0: of Tomorrowland.
1: Jordi en Julia hier op het grootste, meest epische, meest magische, meest Efteling-achtige festival ter
2: wereld. Letterlijk de Efteling voor volwassenen.
1: Maar echt, we staan dus op Tomorrowland. Dit hele weekend hoor je 538 live vanuit Boom in België. Wij staan in een soort van grote vissenkommen aquarium. Onze studio in in de Media Village. Er staan allemaal radiozenders van over de hele wereld. Die zijn hier naartoe gekomen. Ja, en die tienduizenden, misschien wel 100.000 fans natuurlijk ook dit weekend.
2: Ja, het is ook een soort van theater om naar te kijken. Mocht je thuis op de bank zitten, we streamen het ook live op tv 538. Dus dan kan je gewoon lekker meekijken vanaf je bank. Maar dus zeg maar, wat er tussen die twee DJ's gebeurt, zeg maar die overgangen, ja, dat is gewoon een soort theater.
1: Ja, klopt. Ja, je hebt het dan over als de ene DJ op bijvoorbeeld de mainstage, dat is dat hele gigantisch grote podium, gestopt is met draaien, er komen weer een keer strijkers of er komt vuur. Het is aan alles, zelfs de prullenbakken op dit festival zijn in thema.
2: Ja, en normaal zijn Dixie's eigenlijk de goorste plek van een festival. Ja. Hier, brandschoon. Zeg maar ja, ik wil er gewoon de hele dag zitten. Zo mooi is het.
1: Leuk en aardig nou ja, dat jullie het daar naar je zin hebben. We proberen natuurlijk ook gewoon het allerbeste van dit festival naar jou toe te krijgen. Dat hebben we gisteravond al gedaan met de allerbeste DJ sets. Vanavond doen we dat ook. En Armin van Buuren maakt hier zijn radioprogramma vanaf 6 uur vanavond.
2: Ja, en wat zei je nou? Dat hij daar enorm zenuwachtig voor is. Ja, je moet je even voorstellen, Armin van Buuren. Ja. Hè? Gewoon de grootste DJ van de wereld. Die gaat een set draaien op Tomorrowland. Doet hij even. Maar die gaat dus vanavond een radioshow maken in dit studiootje waar wij nu uitzenden.
1: Doet hij vlak voor zijn set ook inderdaad. Ja,
2: en daar is hij dus heel zenuwachtig voor.
1: Is hij zenuwachtig voor. Ja, hoe dat zit, dat legt hij allemaal zo meteen uit. Want we gaan eventjes bellen met Armin van Buuren

0: Dit is 538. Live vanaf Tomorrowland.
1: Mag ik een groot applaus voor aan de telefoon Armin van Buuren?
2: Hey, goedemiddag.
1: Armin, een hele goede middag. Ja, zoals je hoort, wij zitten al een beetje in de stemming voor jouw set vanavond hier op Tomorrowland. Hoe zit dat bij jouzelf?
2: Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb gisteren volgens mij 8 uur naar hetzelfde scherm zitten staren voor die set. Heel veel tijd zitten in het voorbereiden. Allemaal nieuwe mashups gemaakt. Nieuwe exclusieve tracks.
3: Doe je dat altijd last minute? Of is het soms ook zo dat je dat al weken vooruit doet?
2: Nou, eigenlijk een beetje allebei. Je bent eigenlijk continu bezig. Ik besteed nu meer tijd aan mijn sets dan, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden. Ik ben altijd op zoek naar weer gekke mogelijkheden. Ja, dit kunnen we doen, dat kunnen we doen. Ja, je hebt uiteindelijk maar 150 minuten. Daar moet het allemaal in gebeuren. Ja. Ja, ik heb natuurlijk veel te veel muziek. Dus ja, je wilt toch dat er een soort flow in zo'n set komt ook. En dat er een verhaal in komt. En ik heb bewust de keuze gemaakt om dan deze week in de Freedom Stage te staan. En volgende week op de Main Stage van Tomorrowland. Mm-hmm. En dat doe ik eigenlijk omdat ik, ja, als ik 2 keer op de Main Stage sta, dan draai je eigenlijk 2 keer dezelfde set. En dat vind ik niet zo leuk. Dus ik heb, vanavond mag ik wat diepere, wat langere set draaien. Daar heb ik gewoon heel erg veel zin in.
1: De Freedom Stage is een gigantische indoor stage. Super vet. Maar Armin, wat maakt Tomorrowland nou zo belangrijk? Ook voor jou, voor alle andere DJ's, voor de dancewereld?
2: Tomorrowland heeft een bepaalde magie. Dat zal de mensen die nu luisteren niet ontgaan zijn. Het is, alles klopt gewoon bij het festival. Het is meer dan alleen maar een hele hoop podia met een hele hoop DJ's en een hoop geluidssysteem. Het is gewoon de algemene vibe waar mensen blij van worden. En het geldt niet alleen voor de mensen, de bezoekers, maar ook voor de DJ's. Je wordt daar echt ontvangen. Nou, die artiestenvillage ziet er bijna nog mooier uit dan, Tomorrowland zelf. Gewoon hoe je behandelt. Het sfeertje, het samenkomen. Ja, jullie staan nu volgens mij op Tomorrowland, toch?
1: Dus ja,
2: dat, dan kan je een beetje ervaren hoe dat is, hoe je wordt ontvangen. En het is echt gewoon heel bijzonder. Het is, het is echt next level festival. Dat hadden we niet toen we in 1998 voor het eerst naar festival gingen.
3: Nee, en ik denk ook wel dat het ideaal is om als DJ nieuwe muziek te testen, toch?
2: Ik denk een beetje een mix. Ik bedoel, ik ga echt niet alleen maar nieuwe muziek draaien. Dat heb ik in het verleden wel eens gemaakt. Dat mensen echt me aankeken van dat we er helemaal niks meer van snapten.
3: Ja, Marlon Hofstad deed dat gisteren. Hij had echt wel een set met heel veel nieuwe muziek.
2: Ja, wel. Natuurlijk, nieuwe muziek is altijd de focus voor mij. Maar zeker nu bijvoorbeeld, ja, we leven in de tijd van de trance revival, zou je kunnen zeggen. Dus heel veel oude platen worden weer herontdekt. Eigenlijk door de mensen die nu pas voor het eerst uitgaan. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om dan allerlei nieuwe versies te kunnen draaien van platen die we, ja, die 25 jaar voor het eerst het daglicht zagen. Dus dat is wel heel leuk.
1: Nou, alsof draaien op Tomorrowland al niet genoeg is, maak jij hier ook nog je radioshow vanaf 6 uur live op 538. Nou heb ik het idee, Armin, dat jij ergens misschien wel zenuwachtiger bent voor die radioshow dan voor die set vanavond op de Freedom Stage. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt wel, ja. Nou ja, radio maken sowieso vind ik ontzettend leuk om te doen. Maar stiekem is er iets waar ik nog zenuwachtiger voor ben.
1: Oh. Waarvoor dan?
2: Ik ga een pianoconcert geven dinsdag in Caprera in Bloemendaal. Dat is al helemaal uitverkocht.
1: Oh, dat meen je?
2: En dat wordt mijn eerste echt een beetje grote try-out. Ja, ik ben nog aan het try-out met het piano-album wat ik vorig jaar heb gereleased.
1: Ja.
2: En dat wordt steeds groter. Dus stiekem heb ik daar ook heel veel tijd in zitten.
3: Waar maar jij ook is, al die tijd vandaan haalt, dat is echt ongelooflijk. Zo'n duizendpoot.
2: Nou ja, eigenlijk heeft het allemaal met elkaar te maken. Ik bedoel, het lijkt misschien een heel bizarre keuze om een pianoconcert te geven met alleen maar 4 violen en that's it. Geen productie, maar gewoon dat. Maar al mijn muziek begint eigenlijk altijd achter de piano. Dus of ik nou een dance track maak of ik mijn set voorbereid, ik zit altijd achter mijn piano te spelen, met akkoorden bezig en dat soort dingen. Ja. Dus zover ligt het niet uit elkaar. En ook radio maken ligt natuurlijk ook wel weer heel dicht bij gewoon draaien, zeg maar.
1: En in die radioshow vanavond heb ik al ergens in de wandelgang gehoord dat David Guetta waarschijnlijk gaat aanschuiven bij jou in de studio. Er komen nog een hoop andere DJ's langs, waaronder Lucas en Steve. En oftewel, mensen moeten gewoon vanaf 6 uur die radio aanzetten, want dan horen ze jou live vanaf Tomorrowland.
3: En ik ben ook wel blij dat Armin gewoon met frisse energie en geslapen hierheen komt. Ja. Want dat is de eerste DJ die er een beetje fris en fruitig achter de microfoon zit dit weekend.
2: Dat moet wel. Als je 3 uur live radio gaat maken, dan moet je er wel bij zijn. Het wordt een marathon voor mij. Want eerst is 3 uur op 538. Dance Department tussen 6 en 9. En daarna tussen 10 en half 1 de Freedom Stage. Dus ik heb er zin in.
3: De duizend poot, ik zei het.
1: Dat precies. En alles is live te volgen. En te kijken trouwens, TV 538 en Radio 538. Armin, tot vanavond.
2: Gezellig, jongens.
3: Tot zo.
1: Tot zo.
2: Hoi.
1: Hoi. Ja, soms denk ik wel dat het twee Armin van Buuren zijn.
3: Ja, stiekem.
1: 5:08 uur live vanaf Tomorrowland. Je hoort hem nu, Armin van Buuren. En this is what it feels like. Nobody.

0: Armin van Buuren, This Is What It Feels Like op 5 uur 8. En dus vanaf vanavond 6 uur live te horen hier vanaf Tomorrowland. Zometeen hier Teddy Swims en Michael Jackson.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Ja?
17: Echt serieus?
16: Oh.
18: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar

0: jaar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
8: Kippie.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer van minder. Simpel.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: 538 Jordi en Julia.
15: Met zometeen Michael Jackson, They Don't Care About Us.

0: Rosa en Magnetic op Radio 538.
1: Zometeen hoor jij hoe je kans maakt op kaarten voor de allerlaatste Formule 1 in Zandvoort. Dat betekent dus automatisch eigenlijk ook de allerlaatste kans op kaarten en om erbij te zijn, de Dutch Grand Prix. Alleen bij 538 natuurlijk. Net zoals Sommelier, David Guetta hoor je zometeen, Ewan en eerst Michael Jackson.

0: Als je tijdens het radioprogramma een soort van kerstbellen hoort.
1: Ja, dit is net als La Fuente hier bij mij.
0: Ja, precies. Het zijn mijn armbanden. Je hoorde Somjeu en Dark Before the Dawn.
2: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
1: Het is echt de allerlaatste keer dat Max Verstappen in ieder geval tijdens de Formule 1 over het circuit van Zandvoort scheurt. 538 is er weer bij, maar hopelijk jij ook. Dan gaan we proberen jou daar naartoe te krijgen natuurlijk.
0: Ja, en we hebben natuurlijk kaarten weggegeven voor de weekend, Tomorrowland. En het volgende staat eigenlijk alweer klaar. En het is natuurlijk de final lap en alles wat voor de laatste keer gaat gebeuren, daar wil je sowieso bij zijn. Dat is altijd een beetje, dat brengt euforie met zich mee. Een beetje emotie misschien ook wel, toch?
1: Nou, ik moet wel zeggen, het is wel pijnlijk, zeg maar, als er iedereen over die finish heen gaat straks in Zandvoort en het is gewoon klaar. Ik hoop dat het ooit nog weer terugkomt, maar in ieder geval...
0: Hoe schat jij die kansen dat dat nog een keer terugkomt? Want het is toch zoiets om zo trots op te zijn, want het is altijd zo'n ongelooflijk goede productie in Nederland.
1: Ik denk dat de kans groter is dat als het terugkomt, dat het dan op het TT-circuit in Assen zou zijn. Omdat ik gewoon echt denk dat Zandvoort gaat gewoon niet meer, dat gaat niet meer gebeuren. Dat kost zoveel geld en blijkbaar hebben ze dat er ook niet meer voor over. Ik denk niet dat dat ooit nog gaat gebeuren. Maar de TT-circuit Assen, ja, daar zou ik voor tekenen. Doe het dan maar daar, toch?
0: Ja, ook weer zo.
1: Ook een stuk meer ruimte daar. Maar goed, jij kan erbij zijn de allerlaatste keer. De Formule 1, de Grand Prix van Zandvoort. Vanaf 3 augustus maak je op 538 kans. En voor alle info check je 538.nl.

0: in bed.
1: Travis McCoy, Bruno Mars en Billionaire hoorde je op 538. Ik heb een nieuwe stap in de relatie met mijn vriendin gezet.
2: Oh, gaat er naar ringetjes worden gekeken, Jordi Warnes?
1: Nee, maar ik denk ook dat het iets is waar jij wel een hele sterke mening over hebt. Ik weet niet eens of je het er wel mee eens bent. Maar goed.
2: Daar heb ik altijd een sterke mening.
1: Wat dat is, hoor je zo meteen.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
11: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Voor bollen, iedereen.

0: de prijs.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: 538 Nieuws.
9: 2 uur.
10: Opnieuw zijn tientallen huizen in Den Haag ontruimd nadat gisteren in de buurt een drugslab was ontdekt. In het pand liggen nog vaten met chemicaliën die moeten worden opgeruimd. Ondertussen zijn 2 nieuwe verdachten opgepakt. Daardoor zitten er nu 4 mensen vast die bij het drugslab betrokken zouden zijn. In Zwitserland zijn bijna 100 schapen gedood door blikseminslag. 80 hebben het overleefd. De zwartneusschapen stonden bij Fisch in Wallis dicht bij elkaar op een terrein. Daar waren ze bijeengedreven om ze te beschermen tegen wolven die steeds vaker schapen kunnen bedreigen. Het is nog maar de vraag of de laatste voorstellingen van de musical Moulin Rouge door kunnen gaan. Die zijn in het Beatrix Theater in Utrecht. Maar door een fout van de sprinklerinstallatie kwam het podium onder water te staan, meldt RTV Utrecht. De koorstukken en apparatuur zijn beschadigd. Sowieso gaan de voorstellingen vandaag en morgen niet door. En Max Verstappen heeft de 3e tijd neergezet in de laatste vrije training van de Grand Prix van België. Snelste was de Italiaan Kimi Antonelli, voor de Brit Lando Norris. Ook gisteren reed Verstappen op het circuit van Spa-Francorchamps de 3e tijd. Straks om 16:00 is de kwalificatie en morgenmiddag de race zelf. Droog en bewolkt, maar ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost is het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
11: Dankjewel. Krijgen de situatie op de weg op dit moment 19 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg 30 minuten. Dan de A2 richting Maastricht-Noord tussen Maasbracht en Echt 19 minuten. En de A7, daar is de weg afgesloten richting Bremen tussen Oudeschans en Nederlandse grens. 34 minuten vertraging. En de flitsers, die krijg je van Julia.
12: We beginnen op de A4 Leiden richting Amsterdam bij de Weteringbrug 21.3. De A6 Emmeloord richting Jouren bij Emmeloord 282.8. De A6 Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad 72.7. De A7 Drachten richting Groningen bij Drachten 168.1. De A7 Drachten richting Heerenveen bij Ter Wispel ook nog bij 152.3. De A12 Maarn richting Ede bij Maarsbergen 83.0. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen opgepast bij 6.4. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid 9.2. De A22 Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk 14.8. De A58 Vlissingen richting Goes bij 161.7. En tot slot de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda bij 82.6.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5,000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elk

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: 538. Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
4: In mijn relatie heb ik een nieuwe stap gezet en waarschijnlijk is Julia het daar totaal niet mee eens. Hoe dat zit, hoor je zo. Eerst Taylor Swift.

0: Crackshaw, Faithless en New Religion hoorde je op 538. Jordi en Julia hier live vanaf Tomorrowland. Ik heb in mijn relatie met mijn vriendin een nieuwe grote stap gezet. En ik vraag me af of Julia het wel eens is met die stap.
1: Oké, maar wacht, het is dus niet trouwen?
0: Nee. Wij hebben een huis gekocht, maar dat is eigenlijk ook niet wat ik bedoel. Ja, dat was ook een gigantisch grote stap.
1: Ja, gefeliciteerd trouwens.
0: Dankjewel. Gisteren eigenlijk helemaal rondgekomen. En nou,
1: jij was er echt ook wel lang mee bezig, toch?
0: Ach man, het heeft me maanden van mijn leven gekost. Zoveel stress, zoveel documenten die je moet inleveren.
1: Oh.
0: Ja, je wordt helemaal van binnen en van buiten gekeerd door de bank, et cetera.
1: Maar des te lekkerder als het dan lukt, toch?
0: Ja, absoluut. Dus ik ben echt nog nooit zo blij geweest. Maar daar hoort ook het volgende bij. Een gezamenlijke rekening. En voor heel veel mensen is het eigenlijk al heel laat dat wij dat nu pas hebben. Wij zijn iets meer dan, ik denk dat we anderhalf jaar een relatie hebben nu met z'n tweeën. En wij hebben nu net onze gezamenlijke rekening aangemaakt, ook vanwege het nieuwe huis. Joel, hoe kijk jij tegen zakelijke gezamenlijke rekeningen aan?
1: ik snap wel dat als je samen gaat wonen dat je een gezamenlijke rekening neemt.
0: Dat moet bijna wel, toch?
1: Ja, want wat halen jullie daar allemaal van? Dat is zeg maar echt de huishoudelijke dingetjes, toch?
0: Ja, de boodschappen, de huishoudelijke dingetjes. En toen wij dat afsloten eigenlijk bij de bank, toen zei de bank, meneer, die zei, ja, normaal gesproken is het eigenlijk altijd gebruikelijk dat de man vooraan komt staan in die gezamenlijke rekening. Dus de naam van de man moet aan het begin en dan de vrouw erachter.
1: Ja, snap ik.
0: En toen zei ik eigenlijk op dat moment, ik zeg, oké, maar als het dan normaal gesproken is dat de man altijd vooraan gaat, laat dan nu dikker vooraan staan. Dan breken we even dat patroon en dan mag een keer
1: wat
0: een vrouw
1: ook
0: vooraan.
1: Een verfrissende jongen.
0: Ja, toch?
1: Ja, maar ik vind wel echt, zeg maar, ja, ik ben daar misschien heel erg traditioneel in, maar ik vind dat die man lekker vooraan moet staan. Als er voor geld gaat, dan moeten de mannen vooraan staan.
0: Moet de man ook altijd voor jou betalen dan?
1: Ja, nou ja, niet altijd. Kijk, ik kan zelf voor mijn eigen brood zorgen, maar ik vind het wel aantrekkelijk als een man soms even net wat meer betaalt. Ja, sorry, maar dat is misschien echt een hele red flag. Maar ja, ik vind het wel gewoon lekker. En als ik uit eten word genomen, dat er wordt betaald.
0: En hoe kijk je dan hier tegenaan? Voorheen, toen wij die gezamenlijke rekening niet hadden, als wij dan dingen gingen doen, een etentje of boodschappen, wij deden dat om en om. Dus we gewoon een beetje uit ons hoofd. De ene keer betaalde Lieke, mijn vriendin, het etentje of de lunch of zo. En de andere keer betaalde ik het gewoon.
1: En dat vind ik wel echt minder seksloos dan een gezamenlijke rekening.
0: Minder seksloos?
1: Ja.
0: Wat zeg jij nou?
1: Ja, als je het gewoon een beetje gewoon weet je dat het niet zo op de cent uitmaakt wie wat betaalt?
0: Nee, maar straks is het geld gewoon van ons samen, toch?
1: Mag ik ook nog een persoonlijke vraag stellen? Stort jij meer per maand op die rekening dan zij of evenveel?
0: Nou, we moeten er nog aan beginnen, maar ik...
1: Doe maar iets meer.
0: Joel!
1: Wat
0: ouderwets
1: eigenlijk. Ja, dit komt echt heel traditioneel.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, ik hou ervan.
0: Ja, oké, nou ja, jouw mening is duidelijk. De gezamenlijke rekening, het nieuwe huis. Nou, helemaal volwassen en oud aan het worden. En saai en zo.
1: Oh, nu moeten we weer even over seks, rock en roll praten, hoor.
0: Dat doen we zo dan wel. 538 live vanaf Tomorrowland, over seks, drugs en rock en roll gesproken.

0: Summer and my body isn't ready, hoorde je op 538. Jordi en Julia hier, live vanaf Tomorrowland.
1: Ja, waar gisteren Martin Garrix op de mainstage heeft afgesloten. En daar draaide hij, volgens mij voor een van de eerste keren sinds hij uit is, zijn nieuwste plaat met Madonna. Hij heeft dus een samenwerking met Madonna. Ik vind dat echt heel erg vet. Dat is gewoon echt een hele grote naam. Ja. Zij is met een soort van comeback album gekomen. Ze heeft 7 jaar niks uitgebracht. En ze dacht, ik wil gewoon even iets vets. Ik bel Martin Garrix. Die heeft zichzelf er doorheen gebluft. Want Madonna zei, van tenminste de producer van haar, die zei, we hebben je demo gehoord. Vet, ben je toevallig in New York? En hij zei, ja, ik ben daar toevallig. Terwijl, hij was er helemaal niet. Maar hij heeft de eerste beste vlucht gepakt. Daarheen gegaan. Heeft deze plaat opgenomen eind 2024. Zij heeft het 2 jaar voor zich moeten houden. Maar nu is hij uit. En wat een banger. En daarom nu op Radio 538. De nieuwste Madonna samen met Garrix. Dit is Bizarre 538.

0: allernieuwste van Madonna. En jawel, onze eigen Nederlandse Martin Garrix. Je hoorde Bizar op 538.
1: In het weekend spelen wij de weekendquiz. Dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met weekend. 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, pak je €50. Wil je meespelen, heb het woordje weekend naar de app van Radio 538.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig. Van Vodafone.
3: Je droom is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.

0: Nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Alle verf super voordelig.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Vakantieveilingen. Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
10: Kippie.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: drank die het een tikkie anders doet.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn. 538.
8: Jordi en Julia.
9: Wil je €50 winnen? Doe mee aan de weekendquiz. SMS nu weekend.

0: Nothing to lose. De
1: Weekend Quiz. Ja, in het weekend spelen we de Weekend Quiz. De quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met de vraag wie kent. Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, pak je 50 euro.
0: Jip en Mark, hallo.
2: Hallo.
3: Goedemiddag.
1: Hallo. Hallo, hallo. Zitten jullie een beetje goed in de wedstrijd?
2: Ja, ja, ik ben ready.
3: En hoe zit dat? Ja, ik ook hoor.
0: Ja, ik wou al zeggen. Oh, nou ja, als jullie allebei haarscherp zijn, dan kan het nog wel eens een hele spannende editie gaan worden. Dan is eigenlijk de laatste vraag, zijn jullie er klaar voor? En zijn jullie klaar om jullie naam te gaan roepen op het moment dat je het antwoord denkt te weten?
2: Ik ben klaar.
3: Zeker.
0: Ja? Ja. Nou, dan gaan we beginnen. Vraag 1.
1: Weekend. Het festival waar dit weekend een stuntman gewond raakte door een katapultsprong. Yep. Wow, Jip.
0: Jip.
2: Dat is de Zwarte Cross.
1: Zwarte Cross, jongen.
0: Dat is hartstikke goed. Vraag 2. Weekend. De stad waar komende week de Vierdaagse gelopen gaat worden.
2: Jip,
0: alweer.
2: Nijmegen.
0: Is inderdaad hartstikke goed. Nou, het wordt nog spannend op deze manier. Of juist helemaal niet natuurlijk. Vraag 3.
1: Weekend. De DJ die gisteravond de mainstage afsloot op Tomorrowland en een nieuwe single met U2 primeurde.
0: Ik wil toch wel een naam horen. Ga je naam roepen. Doe een gok.
2: Ik, Jip.
0: Ja, Jip, zeg het maar.
2: Martin Garrix.
1: Nou.
0: Oh, nou.
2: Zo, dat was een gok. Lekker man.
0: Maar wat gaan we nu doen, joh? Want is het nu dan gelijk al helemaal klaar?
1: Ja, Jip heeft gewoon hartstikke hard cash verdiend.
0: Nou, bij deze gefeliciteerd.
1: Lekker man. Jip, die was ijzersterk.
2: Zo, dankjewel, jongen.
1: Ja. En Mark, je was ook een toppertje. Goed dat je hebt meegespeeld. Leuk.
3: Ja, dankjewel.
0: Nou, dan wens ik jullie allebei een fijn weekend. Wat een korte editie van de Weekend Quiz. Hartstikke lekker. Doei.
1: Doei, mannen.
3: Hoi.

Zaterdagmiddag, 538 en Jordi en Julia live vanaf Tomorrowland. Meekijken kan via TV 538, dan krijg je zoveel mogelijk van het festival mee. Vanaf vanavond 6 uur hoor je ook Armin van Buuren met dan onder andere David Guetta hier in de studio. Sophie Ellis-Baxter en nu eerst Teddy Swims.

0: 538, Jordan, Sophie, Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Tot zover Jordi en Julia hier live vanaf Tomorrowland.
1: Maar we gaan nog lekker door.
0: Ik wou net zeggen, want Tomorrowland is dit hele weekend hoorbaar hier op 538. Vanavond nog natuurlijk, vanaf 6 uur hoor je Armin van Buuren live hier met zijn radioprogramma ook.
1: Ja, waar hij dus heel zenuwachtig voor is. Ja, ik vind het nog steeds zo lief.
0: En daarna ook gewoon zijn set vanaf de Freedom Stage hier op Tomorrowland. Maar zometeen hier ook in de studio, Floris Molenaar. Woehoe!
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
7: Nee, niet die ober.
6: Zullen we deze zomer weer?
7: Mwah, ik vind hier veel lekkerder. Grand
8: Italia. Thuis in Italië.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
10: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pasta sausen 1 plus 1 gratis. A zacht fruit 140 tot 200 gram 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Simpel klantenservice met Els.
12: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
11: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
12: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
13: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
13: Hoi.
14: Of binnenkort vertrekt.
15: Adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie.
16: Hey.
17: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
16: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
17: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
18: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatje.
1: Met 20.000.

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: 538 Nieuws.
13: 3 uur.
14: Dat iemand in een drukke woonwijk een drugslab runt, dat kan echt niet. Dat vindt de burgemeester van Den Haag. In zijn stad werd gisteren een lab ontdekt en tientallen huizen werden ontruimd. Bewoners mochten gisteravond weer terug naar huis, maar moesten er vandaag opnieuw uit, want het pand ligt nog vol chemicaliën. Een drama voor de musical Moulin Rouge. Gisteravond ging de sprinklerinstallatie van het Beatrix Theater per ongeluk aan. Daardoor gingen decorstukken en technische spullen kapot. De shows dit weekend gaan niet door. Moulin Rouge zou nog 2 weken op de planken staan. Maar of dat nog wel door kan gaan, is onduidelijk. In Ede is brand geweest op een gevaarlijke plek, in een schuur bij een schietvereniging. Om op het terrein te komen moest de brandweer met een ladder over het hek klimmen. Ook werden delen van de schuur gesloopt om beter bij de brand te kunnen. Er raakte niemand gewond. En de Duitse politiek leider van het CDU is afgetreden na flinke ophef. Hij kreeg samen met zijn partner een kind via een Amerikaanse draagmoeder, terwijl hij daar eerder in de politiek uitgesproken tegen was en wetgeving erover had weggestemd. Dat hij nu zelf wel een draagmoeder gebruikt is hypocriet, dat zeggen zijn tegenstanders. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms nog wat regen en dan wordt het 18 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
15: Eens even kijken naar het weekend wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen momenteel, je hoort er 3 langs. De eerste op de A2, Eindhoven-Maastricht-Noord bij Valkenswaard, een kwartiertje. A7, Westerbroek-Bremen bij de grens door de controles 26 minuten. En ook op de A12 richting de grens door de controles 13. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Amersfoort-Eemnes. Hectometerpaal 40.0. A6 Lelystad-Muiderberg 73.0. En de A7 Drachten-Groningen 168.1. A12 Maarn-Ede 83.1. En de laatste de A16 Rotterdam-Dordrecht op de rem bij 7.8.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
1: 538 Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
2: Ik zag een filmpje over een gast die een wereldrecord verbreekt. Als iedereen dat zou kunnen, zouden een hoop relaties nog bij elkaar zijn. Waar dit over gaat, hoor je zo.

Zaterdagmiddag, goedemiddag. Floris hier, live vanaf Tomorrowland. Ik zag een grappig filmpje op Instagram. Ja, misschien weet je dat van me. Ik heb een fascinatie voor wereldrecords. Je hebt ze echt in de meest gekke soorten en maten. Ik zag het nu dus ook weer. Dat heeft iets te maken met een tent. Ja, past op zich wel bij het festival waar we zijn momenteel. Welk record dat is, hoor je over 6 minuten na de 538 favorite van deze week. Marshmello en Kelsey Ballerini. Dit is Another Drink bij 538.

0: City, Fireflies. Hoe snel kan jij dit?
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ja, misschien heb je wel eens ergens gekampeerd met een tentje. Festival misschien wel. Tomorrowland, waar we nu aan het uitzenden zijn bijvoorbeeld. Of zoals ik vroeger. Toen ik nog een kind was, toen gingen we één keer per jaar gingen we op mannenweekend. Met mijn broer, met mijn vader, met een vriend van mijn vader en met zijn zoon. Totaal dus met z'n vijven gingen we kamperen een weekendje in Nunspeet. Dat was echt geweldig, joh. Dat was het weekend van het jaar. Maar misschien herken je dit wel. Het opzetten van een tent, dat is een klus. Nou, joh, volgens mij zijn er een hoop relaties daar al op stuk gelopen. Gewoon op überhaupt de verkeerde stok in het verkeerde gaatje proppen, zeg maar. Van de tent dan in dit geval. Maar ja, dat is een vertragende factor in het kamperen. Maar nu zag ik een filmpje op Instagram van twee gasten. Die kunnen dus met een moordgang zo'n tent opzetten. En dat hebben ze bewezen. Een officiële wereldrecordpoging. Ja, ik ben dol op wereldrecords. Dat vind ik fantastisch. Je hebt ze in de meest gekke soorten en maten. Maar deze jongens, Parham en Adam uit Engeland, die kunnen een tent opzetten in, hou je vast, 1 minuut en 4 seconden. Zo. 1 minuut en 4 seconden. Dan heb je niet eens de tijd om ruzie te krijgen ook. Ze hebben daarmee het wereldrecord voor de snelste tijd om een 2-persoons tent op te zetten. En dan kun je extra drinken. Dat is natuurlijk zo fijn. Dan kun je zo het festivalterrein op. Ja, het is niks voor

0: is the moon. Sorry, I'm here for someone else.
1: Radio 538, live vanaf Tomorrowland.
0: Dit hele weekend live vanaf het grootste dancefestival ter wereld. Tomorrowland in Boom, België. En ik ben vanmiddag eventjes met een microfoon het terrein opgelopen. Om eventjes te peilen hoe de vlag erbij hangt bij sommigen. Nou, in dit geval dan ook echt landgenoten. Ik heb Nederlanders opgezocht. Aan jou de vraag. Goed luisteren. Wat denk je dat er wordt gezegd op de plek van de piep? Moet je horen.
2: Wat heb je meegenomen naar Tomorrowland wat je niet mee had hoeven nemen?
0: Ja, is dat A, een zonnebril? Is dat B, condooms? Of is dat C, een vliesvest? Wat denk je dat het is? A, een zonnebril, B, condooms of C, een vliesvest? Stuur jouw antwoord A, B of C aan me door via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. En stuur daar dus A, B of C. Het juiste antwoord hoor je zo.

0: toch?
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Als we dit huis echt willen...

0: Bobbejaan Land voor een hoedvol avontuur.
1: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
0: Hoe weet jij dat?
2: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
0: Vier de zomer in Bobbejaan Land, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Mam, waar is mijn zwembad?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
10: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
20: Ik ben vandaag even het terrein van Tomorrowland opgelopen met een microfoon. Ik heb een bezoeker gevraagd wat hij mee heeft genomen van naar Tomorrowland, wat hij niet mee had hoeven nemen. Wat wordt er gezegd op het stukje piep?
21: Wat heb je meegenomen naar Tomorrowland wat je niet mee had hoeven nemen?
20: Ja, is dat A, een zonnebril, is dat B, condooms of C, een vliesvest? Stuur je antwoord rechtsbovenin door via de app van 538. Het juiste antwoord hoor je over 6 minuten.
22: 538, Floris Molenaar.
20: Ook somber hoor je zo meteen naar Just Stay. Dit is Turn the Lights On.

0: weer lekker dit hele weekend live vanaf Tomorrowland Radio 538. Vanavond duiken we de diepte in met de beats vanaf het podium hier in Boom. En ik ben vanmiddag alvast even sfeer gaan proeven op het festivalterrein. Op zoek naar Nederlanders met een microfoon in mijn hand. En de grote vraag is, ja, wat wordt er gezegd op het stukje piep in het fragment? Nancy heb ik aan de telefoon.
1: Ja, dat klopt.
0: Goedemiddag, je bent onderweg. Waar naartoe?
1: Naar huis. Ik ben even 2 dagen Zuid-Limburg geweest, naar vrienden, voor een feestje.
0: Oh, lekker.
1: Nu lijkt me terug om te gaan werken de komende week weer.
0: Oh, voor een feestje? Wat voor feestje had je?
1: Verjaardagsfeestje en in het dorp was ook een traditiefeest.
0: Oh, oké. Okay. En is er genoeg geborreld?
1: Best wel.
0: Oké, ja, dan is het rustig. Hou de lijnen in de gaten en dan kom je vast een keer thuis.
1: Ja.
0: Nancy, wat wordt er gezegd op het stukje piep in het gesprek wat ik voerde met een Nederlandse bezoeker van Tomorrowland?
2: Wat heb je meegenomen naar Tomorrowland wat je niet mee had hoeven nemen?
0: Ja, Nancy, is dat A, een zonnebril? Is dat B, condooms? Of is dat C, een vliesvest? Een zonnebril, even luisteren.
2: Wat heb je meegenomen naar Tomorrowland wat je niet mee had hoeven nemen?
3: Ik had gisteren een zonnebril mee. En ik ben niet zo goed met zonnebrillen, dus die was binnen een uur alweer kwijt. En vanochtend dacht ik, ik wil een zonnebril kopen, maar dat gaan we niet doen. Dus ik hoef geen zonnebril mee te nemen. Dat is kans.
0: Ja hoor, hartstikke goed.
1: Leuk.
0: Hartstikke goed. Ja, niet zozeer omdat de zon niet schijnt, maar meer omdat het gewoon dat ding ben je kwijt. En dan vind je hem ook nooit meer terug.
1: Nee,
0: was het juiste antwoord? We sturen een 15-8 strandlaken je kant op, Nancy.
1: Superleuk.
0: Zou ik zeggen, brak lekker uit, rij voorzichtig en veel succes weer met werken de komende week.
1: Ja. Hoi.
0: Zaterdagmiddag Radio 538, de nieuwe Alesso, zometeen naar Jennifer Pate.

0: Cameron with Calm, Kingdom of Fear bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Fijn dat je lekker erbij bent. Dat is een verhaal, een vrij bizar verhaal over een man uit Engeland. Die heeft zichzelf op de post gedaan. Waarom dat was, hoor je zo.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: De hits van 538, overal in Nederland.
9: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
8: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
9: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on tour.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.
17: Elke maand weer.
16: En hoe meer data en snelheid,
17: hoe groter die korting.
16: Dat is One. Van Vodafone.
17: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
18: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
19: Kippie.
20: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches sound look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
24: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
0: Aldi. Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
1: Ah, nee.
0: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Er zijn grote problemen met de Merwedebrug. Dat is de A27 bij Gorkum. De constructie van de brug is niet veilig en daarom neemt Rijkswaterstaat maatregelen. Straks vanaf 5:30 mogen er geen vrachtwagens meer overheen. In Duiven bij Arnhem is brand uitgebroken bij een afvalverwerker. Het vuur ontstond buiten op een van de afvalhopen. Dikke zwarte rookwolken zijn al van ver te zien. Volgens dagblad De Gelderlander was er de afgelopen maanden bij hetzelfde bedrijf al 4 keer eerder brand. Ook in Amsterdam-West is er brand bij een afvalverwerker. Daar komt veel rook bij vrij. Daardoor stinkt het in delen van de Amsterdamse binnenstad. Het ruikt er naar verbrand plastic. In Slotervaart was er nog brand in een appartement in een flatgebouw. Die is inmiddels onder controle. En het is file rijden voor veel vakantiegangers. In Frankrijk staan honderden kilometers file door mensen die naar het zuiden gaan. En voor de Gotthardtunnel moeten mensen die achteraan aansluiten rekening houden met 3 uur stilstaan. De Zwitserse ANWB raadt aan om een andere route te nemen. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen dan krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms met wat regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A4. Daarna Rotterdam bij de Benelux-tunnel is de weg dicht 10 minuten. A7 Westerbroek richting de grens door de controles 22 minuten. En A15 de laatste. Gorkum-Nijmegen bij Leerdam. Door een ongeval 16 minuten. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Amersfoort 1-Nes. Hectometerpaal 40.0. A7 Drachten-Groningen 168.1. En de A12 Maarn-Ede 83.1. A13 Rijswijk Rotterdam 6.7 en de A17 Roosendaal Moerdijk 6.6. A22 Beverwijk Velsen 14.5 en de A28 Hogeveen Meppel 117.7. A58 Vlissingen Goes, de laatste op de rem bij hectometerpaal 161.7.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
2: En een bizar verhaal over een man die heel ver is gegaan om gratis te reizen. Het hele verhaal hoor je over 5 minuten.

0: Will Smith, Nalhorn, Drive Safe. Hou jij van gratis?
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ja, ben jij sowieso een liefhebber van zo goedkoop mogelijk. Het is op zich wel de Nederlandse gedachte. Hè? Voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, dat is wel wat we willen. Mijn vriendin die heeft dat ook heel erg. Nou, niet zozeer hè, dat ze heel erg goedkoop wil. Ze gaat alleen wel voor kwaliteit voor een zo laag mogelijke prijs. Dus ik kan echt wel op mijn donder krijgen als ik zeg maar, de kruiden niet gehaald heb die in de bonus zijn. Zeg maar. Of juist dat ik ze gekocht heb. Dat ze zegt, nee, maar vanaf maandag hebben we het in de korting. Dus waarom heb je het nou niet even gewacht? Nou ja, daar kan ik me echt niet druk om maken, om die 30 cent. Je hebt zeg maar Hollanders die zo zijn, maar je hebt dus ook Engelsen die zo zijn. Ik zag een verhaal over een gozer uit Engeland, Brian Robson. Die werkte, ergens in de jaren 90, werkte die in Australië. Hij had alleen ontzettende last van heimwee. En hij bedacht een goedkope manier om naar huis te reizen. Dat is natuurlijk een behoorlijke reis van Australië naar Engeland. Wat deed hij nou? Hij liet zichzelf verpakken in een houten kist. En hij liet daarna die kist op de post doen naar Engeland. Om zo min mogelijk geld kwijt te zijn aan de reis. Want ja, op de post is het een stuk goedkoper dan dat je de tickets moet kopen. Nou, hij heeft dus 4 dagen in die kist gezeten. Soms ook op de kop. En via, nou ja, het was geen comfortabele reis. Via een omweg werd hij uiteindelijk in Los Angeles in Amerika ontdekt op het vliegveld. En nou, daar hebben ze gezegd van ja, dit gaan we niet doen. We zetten je gewoon op het vliegtuig naar Engeland. Dus uiteindelijk is het hem wel gelukt. Voor zeer weinig geld is hij gewoon in Engeland, dan in dit geval thuis bezorgd.
1: Jouw hits hoor je op 538.

is. I got five on it bij 538. Live vanaf Tomorrowland in Boom, België. Floris hier. En ik ben gisteren even met mijn collega Julia van Rijendam het veld opgelopen van Tomorrowland bij de mainstage. Om te kijken wie van ons twee de meeste vlaggen wist te raden. Dus ja, bij welk land hoort welke vlag die je ziet daar voor het podium. De uitslag daarvan zie je op de socials, Instagram en TikTok van Radio 538.

0: het hele weekend. Je beleeft het festival mee via je radio. Vanavond hoor je allemaal sets vanaf het podium. Vanaf de diverse podia. En vanavond vanaf 6 uur ook Armin van Buuren, die hier programma komt maken op Radio 538. Ik ben vanmiddag alvast eventjes met een microfoon het festivalterrein opgelopen. Om op zoek te gaan naar Nederlandse bezoekers van Tomorrowland. Gewoon eens eventjes wat vragen te stellen van hoe gaat het nou eigenlijk? Hoe beleef je het festival? Aan jou de vraag, wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
1: Wat is het raarste dat je hier tot nu toe gezien hebt?
2: Het raarste wat ik gezien heb? Allemaal mensen die dan op elkaar gaan zitten.
0: Ja, wat wordt daar gezegd? Is dat A, die op elkaars tent gaan zitten? Is dat B, die op elkaars geslachtsdeel gaan zitten? Of is dat C, die op elkaars nek gaan zitten? Dus wat vindt deze Tomorrowland-bezoeker het raarste dat hij gezien heeft? A, eigenlijk, hoe beleef je het festival? Aan jou de vraag, wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
1: Wat is het raarste dat je hier tot nu toe gezien hebt?
2: Het raarste wat ik gezien heb? Allemaal mensen die dan op elkaars gaan zitten.
0: Ja, wat wordt daar gezegd? Is dat A, die op elkaars

0: Twee Amador, rechtsbovenin in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen.

0: Simio.
1: We vanmiddag even met een microfoon het terrein van Tomorrowland overgegaan. Aan jou de vraag, wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
2: Wat is het raarste dat je hier tot nu toe gezien hebt?
3: Het raarste wat ik gezien heb, allemaal mensen die dan op elkaar gaan zitten.
1: Ja, het antwoord hoor je over 6 minuten.
4: 538, Floris Molenaar.
1: Ook de weekend, zometeen naar Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

0: The Weeknd en Blinding Lights.
1: 538, live vanaf Tomorrowland.
0: Nick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe ziet jouw zaterdagmiddag eruit vandaag?
2: Ik ben een vloertje aan het leggen.
0: Vloertje aan het leggen?
2: Vloertje aan het leggen, ja.
0: Ben je thuis?
2: Ja, huis gekocht en we zijn nu boven op de eerste verdieping de vloer aan het leggen.
0: Oké, maar is het van dat makkelijke kliklaminaat of is het echt even professioneel werk?
2: Het is een PVC-vloer, klik-PVC.
0: Oh ja, ja, dat is op zich. Maar het is wel een klusje. Je moet er even tijd voor nemen.
2: Ja, je moet even veel geduld en tijd hebben.
0: Ja, en daarna ben je kapot en ben je gevloerd. Goed, ja, genoeg flauwe grappen. Ik ben even het terrein van Tomorrowland opgelopen, Nick, vandaag. Want daar zenden wij uit met 538 dit weekend. Tomorrowland in België. Ik heb daar Nederlanders opgezocht om wat vragen te stellen. Ja, hoe gaat het eigenlijk? Nick, aan jou de vraag. Wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
3: Wat is het raarste dat je hier tot nu toe gezien hebt?
4: Het raarste wat ik gezien heb? Allemaal mensen die dan op elkaar gaan zitten.
0: Ja, Nick. Is dat A, mensen die op elkaars tent gaan zitten? Is dat B, mensen die op elkaars geslachtsdeel gaan zitten? Of is dat C, mensen die op elkaars nek gaan zitten?
2: Ik denk de laatste, op elkaars nek gaan zitten.
0: Antwoord C, even luisteren.
3: Wat is het raarste dat je hier tot nu toe gezien hebt?
4: Het raarste wat ik gezien heb? Allemaal mensen die dan op elkaars nek gaan zitten. Ja, daar ben ik niet zo van, maar het is gevaarlijk. Ja.
3: Jij bent van de veiligheid, hè? Ik merk het al.
4: Ja, veiligheid.
0: Ja, heel goed, Nick. Hartstikke goed.
2: Kijk eens.
0: Ben jij wel eens bij iemand op de nek gaan zitten?
2: Nee, maar wel andersom.
0: Oh, wel andersom. Oh, wel, jij bent de dragende kracht.
2: Ja.
0: Ja, heel goed. Ja, bij mij is het ook beter, hoor. Dat ik niet bij mensen op hun nek ga zitten. Want dat is... dan is er geen nek meer over. Nick, was het goede antwoord. We sturen een 538 strandplaatje je kant op.
2: Ah, super, dankjewel.
0: En sterkte met de vloer nog even.
2: Ja, komt helemaal goed.
0: Doei.

0: Rasta en Faithless New Religion bij 538. Live vanaf Tomorrowland in België. En zometeen te gast in de studio de mannen van Crisscross Amsterdam. En die hebben wat te vieren.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
17: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
23: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
24: Kippie! Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
25: Rustig, adem in,
24: ja, maar misschien
25: uit.
24: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
25: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat. Alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: 538 Nieuws.
7: 5 uur.
8: Vrachtwagens mogen zometeen vanaf 5:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. De constructie van de brug is op verschillende plekken minder sterk dan gedacht, zegt Rijkswaterstaat. Auto's mogen er wel overheen blijven rijden, net als lijnbussen en hulpdiensten. De brug is oud en moet vervangen worden. In Krommenie in Noord-Holland is iemand aangevallen met een stroomstootwapen. Het slachtoffer liep gisteravond in een park toen hij ineens klappen kreeg en daarna werd getaserd. Er zijn 4 daders die volgens de politie hun gezichten hadden bedekt. Ze zijn nog niet gepakt. Een grote brand bij een afvalverwerker in het Gelderse Duiven is onder controle. Er was buiten een berg afval in brand gevlogen en dat zorgde voor veel rook. Om alles goed te blussen is het vuilnis met kranen uit elkaar getrokken. Het was al de 5e brand bij het bedrijf in Duiven in een paar maanden tijd. En in Duitsland is een beveiliger uit een rijdende trein gevallen. Hij was samen met een collega in gevecht geraakt met een dronken passagier toen de deuren plots open gingen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. De beveiliger vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. De trein is door de politie voor onderzoek in beslag genomen. Het is bijna overal droog en bewolkt. Soms laat de zon zich even zien. Het is 18 tot 24 graden. Vannacht en morgen in het noorden kans op regen. In de rest blijft het droog. Het wordt morgen iets frisser dan vandaag. En dit was het nieuws op 538.
9: Werpen we nog even een blik op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein. Door een ongeval 34 minuten. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Apeldoorn-Deventer. Hectometerpaal 92,8. Verderop de A1 Amersfoort-Eemnes 40,0. De A2 Maastricht-Echt 249,6. A7 Drachten-Groningen 168,1. En de A12 Maarn-Ede 83,1. A13 Rijswijk-Rotterdam 6,7. En de A16 Rotterdam-Dordrecht 7,8. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,6. En de A20 Rotterdam-Gouda 29,1. A28 Assen-Hogeveen 156,2. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom 82,4. Laatste van nu A58 verderop. Vlissingen in de richting Goes. Op de rem bij 161,7.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
2: Zomer op je radio.
3: Floris Molenaar.
4: Ja, live dus vanuit België. Tomorrowland met zomer.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, live met 538 vanuit Boom, België, Tomorrowland. Daar komen we vandaan dit weekend. Met zometeen in de studio de mannen van Criss Cross Amsterdam. Mocht jij nou een prangende vraag hebben aan die mannen van Criss Cross Amsterdam, pak de app van 538 erbij, rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. En stuur daar je vraag in, dan kan ik hem stellen zometeen aan de man.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Showtek en Kate Ryan. Ella.

0: Chris Cross Amsterdam. We kennen jullie van onder andere de muziek die, die je net hoorde.
1: Ja.
0: Maar ja, misschien is het leuk dat wij ook even muziek voor jullie gaan maken. Want er is iemand jarig vandaag.
1: Ja.
0: Ja, Sander.
2: Hey.

0: in de gooi.
1: Ja. Ja. Ja, ik mag dus echt de leeftijd niet zeggen, hoor ik al. Nee. En,
2: eindelijk, 20.
3: Ik ben jonger dan Armin.
2: Oké.
1: Okay. Ja, een beetje David Guetta.
2: Tussen gasten net op Tomorrowland aangekomen. Je hebt al wat moeilijke interviews achter de rug.
1: Ja, we moesten gelijk half Portugees, Engels. En ik kom er echt net zo die auto uit. En ja, ik verstond gewoon niet zo heel goed wat ze zei. En ik moet al antwoord op mijn vragen die ik niet zo echt verstond. Dus het was een beetje...
2: Yes,
1: ze vonden het heel leuk en volgens mij maken ze er wel wat van.
3: We zijn blij dat we hier zijn nu.
1: We kunnen gewoon lekker Belgisch praten hier.
2: Ja. Zo is zeker en vast. Wederzijds blij dat jullie hier ook even zijn. Is dit dan ook een mooi verjaardagscadeau? Draai je op Tomorrowland vandaag?
3: Nou, misschien straks. Ik heb de hele tijd gewacht. Ik was hier al 3 uur eerder dan de rest.
1: Ja, maar het is toch wel echt een mooi cadeau dat je hier staat, toch?
3: Ja, maar ik moet er even inkomen. Ja,
1: je hebt 24 bier op, wat wil je nou?
3: Ik moet even een biertje, even champagne. En dat zingen helpt, nee.
1: Tomorrowland vind ik wel echt, daar kijk ik wel echt een maanden naar uit. Ja. En ja. We staan volgende week hier ook.
3: Ja.
1: Op de Library Stage.
3: Ja,
1: best wel prime time.
3: Met Louisa. Dus
1: met Louisa. En vandaag is het iets intiemer. En volgende week is het echt gewoon volle bak.
3: Ja.
1: Dus vandaag is de start. En dan volgende week, zeg je dat?
3: Dit is de generale en volgende week de...
1: Ja, ik ben blij dat je me haalt. Meestal laat hij me gewoon verlost.
3: Nee, de generale en volgende week is de finale.
1: Ja, ja. Mooi gezegd, Sander.
3: Ja, dank je.
2: Om een beetje in voetbaltermen te blijven.
3: Ja.
2: Hey, maar, want je vertelde, jij was hier al 3 uur eerder. Ja, jullie gaan dus los van elkaar, gaan jullie op pad.
3: We hebben ruzie. Nee, dan gaat het weer finale.
1: Het is zo mooi, want hij gaat altijd op vakantie. We hebben afgesproken, elke grote show moet je komen. Maar hij zit ook weer met zijn slippertjes op de camping. En dan moet hij terugkomen.
3: Ja, ik zat op de camping.
2: Ja,
3: in Spanje. Okay. Dus ik ben vanaf de camping gekomen.
2: Oh.
3: Hier naartoe. En ik heb er minder lang over gedaan dan zij uit Amsterdam.
2: Nou, hier moet je nagaan.
3: Ja.
2: Die snelwegen.
3: Ja, dat is echt zo.
1: Ja,
3: 1 uur en 50 minuten vliegen, 20 minuten met de taxi en klaar.
2: Hey, waar worden jullie nou nog zenuwachtig van als je gaat optreden? Je hebt heel veel shows gehad al in je leven. Wat maakt jullie nou nog nerveus? Je denkt van tevoren, oh, verdikke me, zweethandjes.
3: Nou, we hadden wel wat discussies net over... Hey, ik zei, moet hij is van mij draaien, moment. Uit mijn bol. He, alle onze klassiekers,
1: ja.
3: Toch?
1: Ja, maar
3: Jordi zegt van niet, ik zeg van wel.
1: Hey, maar Lucas en Steve staan voor ons. En dan is het natuurlijk elektronisch. En ja, als er heel veel Nederlanders zijn, komen we weg met een eis van mij.
3: Ino, Donnie.
1: Maar stel dat 90% gewoon internationaal is.
2: Ja.
1: Dan moet je gaan rammen. En dus ik vind gewoon geen risico nemen en gewoon voor safe gaan. En iedereen gewoon echt een volle party geven. En als je echt merkt dat het 90% Nederlands is, dan kunnen we wel het risicootje nemen om af en toe wat erin te dansen.
2: Ja.
3: Maar wat denk jij?
2: Ik denk dat... hoe vaak zingen wij nou in Nederland mee met nummers waar we geen reet van verstaan? Gewoon Spaanse nummers. Dat klinkt lekker.
3: Ja, maar mensen hebben een timetable. Die zien, 7 uur staat Crisscross daar. Met JBL
1: ze komen vanuit de hele wereld hier.
3: Ja.
1: Hè?
3: Maar ze komen wel naar onze stage, omdat wij er staan, toch?
1: Ja.
2: Ik voel wel wat frictie. Moeten we Bert van Leeuwen even bellen?
3: Ja, bel maar even.
2: Nee, om het even bij te leggen.
1: Ja, laten we maar.
3: Ik kan de luisteraar niet stemmen.
2: Zullen we dat eens doen? Als je nu aan het luisteren bent via de app van 538, rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje klikken en geef door Nederlands of internationaal.
3: Ja, dus Nederlandse Crisscross hits of internationaal. Ja.
1: Jullie intro was ook alleen maar de internationale.
2: Ja, internationaal.
1: Dus ik denk dat ik wel op een leentje op één lijn
3: ben. Ik ben heel benieuwd.
1: Jij bent meer 100% een Nederlander.
2: Laten we daar even achter gaan komen via de app. Dus laat dat vooral weten. En om wel even, jullie zijn internationaal bezig. Jullie nieuwe single samen met Louisa Son. Willy William ook niet de minste.
3: Nee.
2: My Oh My. Zullen we die even draaien op 538? En komen we daarna terug op hoe we die set gaan doen?
1: Als je
3: goed.
1: 8 keer gaan draaien, dan gaan ze dan even 100 euro voor je pinnen.
2: Giel Beelen even bellen.
1: Ja.

0: Kris Kros Amsterdam. Oeh, in my de studio.
1: Radio 538. Dit weekend. Live vanaf Tomorrowland.
0: Ja, my oh my oh my. Kris Kros Amsterdam. Jullie zijn in de studio. En ja, jullie gaan zo meteen optreden. En ja, die waren er nog niet helemaal uit. Moeten we dan de Nederlandstalige knallers van Kris Kros Amsterdam draaien? Of moet het echt full internationaal gaan?
2: Ja, bekvechten zijn we.
0: Ja, we zijn nog niet, dus hebben we het neergelegd bij jou als luisteraar van 538. Ja. Om mee te doen via de app. Ja, daar komt wat wisselends binnen. Melvin die zegt full internationaal.
2: Klasse Melvin, love you.
0: Wil ik altijd Nederlands natuurlijk.
3: Lekker, lekker.
0: Jort zegt Nederlands, Suzanne zegt Nederlands. Maar Suzanne komt later dan ook weer terug. Of toch internationaal.
2: Ja, en ze moeten er ook rekening mee houden. Wat wil het publiek natuurlijk horen? Ik zou zelf, als ik vanuit Nederland zou komen en ik zou naar Kiskos gaan, dan zou ik natuurlijk ook Hij is van mij horen en zo.
3: Ja,
2: maar
3: ja.
2: Er komen natuurlijk ook mensen vanuit Brazilië hier. Ja, en die één keer Hij is van mij.
3: Kijk, wij hebben een stage. En mensen komen daar naartoe.
2: Ja, hebben wij een stage?
3: Nee, of we staan op een stage. Ah. Maar mensen komen naar onze stage toe, die weten dat wij daar staan.
2: Ja, maar
3: het is niet zo dat main stage, dat je daar in één keer Hij is van mij draait.
2: Ik denk dat 50-50 is.
3: Kijk,
2: 50. Maar als er 50% wegloopt, dan staan we nog met 50%.
0: Ja, maar dan moet je het gewoon even proberen. En als het nou heel lekker is, ik denk dat volgens mij gaat dat sowieso toch. Gewoon wat opzetten en kijken hoe het gaat. En,
3: we gaan het straks filmen. Sturen we jullie toe.
0: Nou, we maken het onderzoek helemaal af. Boys, super tof dat jullie er waren. Sander, nog een mooie verjaardag. En veel plezier zo meteen.
2: Top, dank jullie wel.
0: Hoi, hoi.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Ja? Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract.
4: 30. Lidl, je verdient het.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt.

0: easydirect.nl. It's
1: playtime. It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben.
4: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
13: Kippie.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd.

Radio 538, Davina Michel, Still Champagne. Dit weekend komen we live vanaf Tomorrowland in Boom in België. Mocht je het mee willen krijgen. 538.nl of de app van 538. Kijk live of de app van 538. Ja, kijk lekker mee. TV 538. Tomorrowland, maak je mee dus via 538.

en Jamaican bij 538 live vanaf Tomorrowland in België. Met zometeen speciaal in de studio van 538 Armin van Buuren. En die gaat heel veel live muziek ook laten horen vanaf het podium hier in Boom, België. Frankie Rizzardo, Medusa, Lucas en Steve Fischer en natuurlijk ook onze eigen Armin van Buuren zelf. Veel plezier zometeen op 538. Ik word er een beetje zenuwachtig van, want hij staat naast me. Je hoort hem zometeen op 538.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Even bollen, iedereen.

0: getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia, movement that inspires.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: 538 Nieuws.
11: 6 uur.
12: Musical Moulin Rouge stopt eerder dan gepland door waterschade. Gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie aan, net voor de show. Het decor is volgens producent Stage Entertainment daardoor onherstelbaar beschadigd. De laatste 19 shows die dus niet doorgaan, waren bijna allemaal uitverkocht. Wie tickets heeft, krijgt geld terug. Sinds een half uur mogen er geen vrachtwagens meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens Rijkswaterstaat is het staal op sommige plekken minder sterk dan gedacht. Auto's mogen er nog wel overheen. In 2016 was de Merwedebrug ook een tijd dicht voor vrachtwagens. Die is oud en wordt vervangen, maar dat duurt nog jaren. De Sloveense renner Tadej Pogačar is heer en meester in de Tour de France. Hij won vandaag de zware bergetappe in de Vogezen. Het was zijn 4e etappewinst van deze Tour. Pogačar droeg al de gele leiderstrui en hij heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement dus verder uitgebreid. En Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix in het Belgische Spa-Francorchamps als tweede. Hij werd tijdens de kwalificatie slim geholpen door teammaat Isaac Hadjar, die zo reed dat Verstappen veel aerodynamisch voordeel had. Toch was Kimi Antonelli nog sneller. Hij start morgen van pole position. In de noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
10: 538 Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
11: Zomer op je radio.
0: Armin van Buuren.
16: Radio 538.
17: Live vanaf een van de meest magische plekken ter wereld. Tomorrowland. België, laat je horen! Ik ben Armin van Buuren en wees welkom op het grootste, meest magische en populairste, mooiste festival ter wereld.

op dat plein. Gewoon een feestje. Mensen stonden te dansen op de eerste drie platen die ik net hier draaide. En er stond net iemand in mijn kleedkamer. Dat had ik echt niet helemaal niet verwacht. Prinses Alexia. Ja. Dus het ongelooflijk stond gewoon bij mij in de kleedkamer. Je weet, even voorstellen. Dat was, en ik herkende haar dus niet meteen. Dat is helemaal bizar. Maar ze wilde op de foto en nou, het is ook te mooi.

vaak op de main stage. Dan mag ik maar een uur. En op de Freedom Stage heb ik gewoon meer de ruimte om echt mijn eigen ding te doen. Dat ga ik ook zeker doen. En ook die set kun je live op 538 horen. Net als straks de set van Fisher, Marlon Hofstad. Die maakt zijn main stage debuut. Ik ben daar heel benieuwd naar. En natuurlijk onze grote vriend van de show, Frankie Rizzardo. Maar eerst

Friends remix. Als je net inschakelt op 538, ik sta hier in de Media Village vlak achter de main stage op Tomorrowland. Ik maak het hele weekend hier live radio. Het is toch wel het meest iconische festival ter wereld hoor. Ik ben op veel festivals geweest.

Mr. Frankie Rizzardo. Crystal Gardens, ook zo'n bizarre stage. Drijvend op het water, echt prachtig. Nu we het toch over Frankie Rizzardo hebben, dit is zijn mega hit deze zomer. Shinjuku.

0: place to premiere it.
1: Everlasting op 538 live vanaf Tomorrowland. Zometeen zijn we bij je terug met Frankie Rizzardo live vanaf de Crystal Garden.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
8: It's
9: It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
16: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
20: Kippie.
21: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
22: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn. Welkom bij de verfzaak.
0: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
23: Zonnebrandcreme?
20: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
24: 538 Nieuws.
25: 7 uur.
26: Het is voor veel vrachtwagens ineens omrijden geblazen, want ze mogen op de A27 voorlopig niet meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. De brug blijkt voor zwaar vrachtverkeer niet veilig. Op sommige plekken is het staal minder sterk dan gedacht. Voor auto's, lijnbussen en hulpdiensten blijft de Merwedebrug wel open. Hoofdrolspeler Carlo Boszhard vindt het maar moeilijk te bevatten dat musical Moulin Rouge zo abrupt wordt afgebroken. Eigenlijk zou de musical begin augustus stoppen, maar gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie op het podium aan en werd het decor onherstelbaar beschadigd. Mensen met tickets voor de afgelaste shows krijgen geld terug. In Zeeland heeft brand gewoed op een stuk grond waar tarwe op verbouwd wordt. De brand was vlakbij de Belgische grens in Westdorpen en kon vanwege de droogte snel groter worden. Bij blussen kreeg de Zeeuwse brandweer hulp van collega's uit België. Na een tijdje kregen ze het vuur onder controle. En Max Verstappen is blij met zijn tweede plek in de kwalificatie van de Grand Prix van België. Hij heeft daar zijn teammaatje van Red Bull voor bedankt, Isaac Hadjar. Die bleef vlak voor hem rijden en hield Verstappen zo letterlijk uit de wind. Kimi Antonelli pakt de pole position. Hij start morgen dus helemaal vooraan. In het noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. En morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden is er kans op een bui. En het wordt dan 18 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
27: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
28: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
27: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
29: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
30: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
31: Alle ver.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Leg je gereedschap neer. Zet Excitity aan.
2: This is a party house.
1: En ga deze zomer helemaal los.
2: Yes, yes, yes.
1: Vanaf juni tot en met augustus kijk je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Summer mode on.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: 538 Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
5: Zomer op je radio.
6: Armin van Buren.
5: Radio
6: 538.
7: Nog steeds live vanaf Tomorrowland. Dit vind ik leuk. België, laat je horen! Onze studio achter de mainstage is gevuld met een hele hoop gezelligheid. Dit weekend hoor je 538 live vanaf het beste festival ter wereld. Ik ben Armin van Buren. Wees welkom op de dansvloer van jouw zaterdagavond. Zo neem ik je straks om 10 uur live mee naar de Freedom Stage, waar ik zelf een set mag draaien. En vanavond krijg ik nog bezoek hier in de studio van David Guetta, D'Angelo, Dimitri Vegas en Oliver Heldens. En meekijken, dat kan via TV 538. En heel leuk om wat van je te horen in de gratis 538-app. Ik ben echt super benieuwd waar jij op dit moment van Tomorrowland aan het genieten bent. Schakelen over naar een Nederlander waar we echt trots op mogen zijn. Live vanaf de Crystal Garden. Dat is een gigantisch drijvend podium in de wateren van Tomorrowland. Dit is Frankie Rizzardo.

0: 538. Live vanaf Tomorrowland.
1: België, een groot applaus voor Dimitri Vegas. Yeah! Welkom, welkom. Ik ben een beetje in jouw huis eigenlijk, hè?
2: Ja, ja, inderdaad. Welkom.
1: Hey, dit moet voor jou toch ook een soort hoogtepunt zijn in het jaar, toch?
2: Ja, ja, dus voor mij is dat eigenlijk nieuwjaar, hè?
1: Ja.
2: Dat komt eigenlijk op neer.
1: Ja, dat is het. Ik voel me ook een beetje jarig. Ik denk dat heel veel DJ's dat hebben.
2: Ja, ja, dat is ook het punt dat je eigenlijk een heel jaar naartoe werkt op een bizarre manier. Hè?
1: Ja?
2: Dat is zo het startpunt. En eens dat dit weekend gedaan is, begin je eigenlijk te bouwen aan de set van Tomorrowland volgend jaar.
1: Is dat echt zo voor jullie, ja?
2: Ik vind dat ergens wel, ja. Want dit is zo de moment dat je alle nieuwe producties laat horen, de nieuwe collabs, en dan heb je een heel jaar om die uit te brengen en heb je een heel jaar om een nieuwe reeks te maken.
1: Nou, over bijzondere momenten gesproken, laten we ze even langslopen. Jij stond als verrassing back-to-back met Marlon Hofstad. Of nou ja, verrassing, jullie hebben samen een plaat natuurlijk.
2: Ja.
1: Dus, maar dat was de eerste keer, toch? Dat jullie samen stonden.
2: Ja, inderdaad. Jullie hebben ook al eens samen gedraaid, toch?
1: Jazeker, maar hoe is dat ontstaan dan? Moet je dan heel veel aanpassen, ook qua sound? Of hoe werken jullie dan?
2: We hebben eigenlijk nagenoeg niks voorbereid. We hebben een beetje gezien van, oké, hoe vinden we elkaar? Want ik heb natuurlijk een beetje gas moeten terugnemen. En hij heeft misschien een klein beetje gas moeten bijgeven. Maar ja, we hebben elkaar wel goed gevonden.
1: Oh, wat fijn. Ik hoorde er heel veel goede dingen over. En dan iets anders. Er is hier een heel klein bootje op het festivalterrein. Daar heb jij in gedraaid.
2: Ja, ja, ja.
1: Ik begreep dat dat zo losging dat het bootje bijna was gezonken. Is dat waar?
2: Ja, het begon op een bepaald moment wel heel erg te hellen. Ja, dat was een speciale ervaring. Maar goed, daarvoor is het Tomorrowland.
1: Ik denk altijd bij mezelf, kan het nog gekker bij Tomorrowland? Want inderdaad. Jullie moeten elk jaar jezelf weer overtreffen.
2: Inderdaad. Maar het lukt elk jaar. Voorlopig.
1: Ongelooflijk. Hey, laten we het even over de muziek hebben. Makina Time, ik had het er net al even over. In Dance Department hebben we hem vaak gedraaid. Is er al een opvolger, samen met Marlon? Of,
2: Er liggen een paar ideetjes. Ik ben ook met Mike volop bezig om de opvolger van Dimmy en Mike te hebben. Ik denk dat ik vanavond al wel iets ga testen. Er zijn er een paar heel goeie tussen. En uiteraard, als solotrack heb ik net Turn the Tide gedropt.
1: Ja,
2: die het ook waanzinnig doet. Die heeft al meer dan 100.000 creations op TikTok.
1: Zo.
2: Nog voor de release er is. Dus dat is, zoals je weet, wel geen slecht teken, denk ik. Jan.
1: Hey, en ben je nou nog extra nerveus, omdat het ook een beetje een thuiswedstrijd is?
2: Ja, zoals je weet, ik ben niet de persoon met stage fright. Dat is zoiets dat ik gelukkig nul last van heb. Maar als er nu wel één show van is, dat ik soms een beetje edgy ben, dan is het toch wel Tomorrowland.
1: Beetje kriebels, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: En ik hoorde iets over een back-to-back met Nico Moreno.
2: Juist, ja. Dat is volgende week.
1: Wauw.
2: Ja, dat gaat ook wel dat gaat stevig worden.
1: Nou, blijf knallen. We blijven jou nagezegd volgen. Super gaaf dat je even langs wilde komen. Een groot applaus voor Dimitri Vegas. En wij schakelen weer over live naar Frankie Rizzardo vanaf Tomorrowland op 538.

ons de gast, Oliver Heldens. En later vanavond hoor je ook nog Fisher. En een stukje van mijn eigen set van Tomorrowland vanaf de Freedom Stage. Ik kan niet wachten. Maar dan eerst even tijd voor iets heel anders. Mijn collega's Lucas en Steve. Ze zijn mega productief in de studio de laatste tijd. Dit is hun nieuwste single, All I Know. Nu bij 538.

Find it, get it, call it, jam, unlock it, service.

0: 538, live vanaf Tomorrowland.
1: Laat je horen voor Oliver Helden! Zo, je hebt aardig wat fans meegenomen. Hoe is het?
2: Ja, super, super.
1: Ja? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar we zijn eigenlijk een soort van concurrenten vanavond. We staan tegenover elkaar op de line.
2: Ik zag het, ja. En volgende week ook. Want volgende week doe ik nog een high-low set op Crystal Garden. Maar dan staan we ook weer tegelijk. Want dan doe jij de mainstage.
1: Ja, maar dat is ook bijna niet te voorkomen. Er zijn hier 16 podia.
2: Ja, ja,
1: ja, ja. Dus dan sta je altijd tegenover iemand.
2: Ja, ook tegelijkertijd David Guetta volgens mij.
1: Ja, ja, het is wat het is toch. Ja. Maar we kennen elkaar natuurlijk heel goed. We hebben tracks samen gemaakt. Hoe gaat het met de muziek? We hebben net een nieuwe plaat voor je gedraaid. Nieuwe Oliver Heldens.
2: Ja.
1: IOU, te gek.
2: Ja, inderdaad. Dat is echt een leuk, een beetje zo'n 80s ja, een rework eigenlijk van een 80s hit.
1: Ja.
2: Samen met Kreider en de Young Punks. Ja, ik ben met alles en nog wat bezig. Ook wat natuurlijk nieuwe high-lo dingen die dan weer meer techno en trance-achtig zijn.
1: Hoeveel platen doe je nou per jaar als Oliver Heldens en hoeveel doe je er als high-lo? Heb je dat van tevoren bepaald of kijk je gewoon wat er uit de studio komt?
2: Nee, dat kan best wel verschillen. Want ik was de laatste jaren ook best wel gefocust op high-lo, helemaal sinds de pandemie. Maar ik nu ook wel weer wat meer gefocust op Oliver. En ook dus wat bezig met wat meer housey dingen. Zoals dus die AE, IOU. Of,
1: ja.
2: Ja.
1: Gaaf hoor, echt helemaal te gek. Vanavond sta je hier op een stage, The Great Library. Een soort hele grote boekenkast.
2: Ja, ja.
1: Voor iemand die hier nog nooit is geweest. Kun je eens omschrijven hoe het is om daar te draaien? Je hebt daar eerder gestaan, toch?
2: Ja, zeker. Ja, al een paar keer. Ja, heel vet om daar te draaien. Ik heb daar vorige keer ook steeds... zeg maar, in het donker mogen draaien, dus heel laat.
1: Ja.
2: Dus
1: ja,
2: het nadeel is dan dat je dan tegenover Armin staat bij de Freedom en dan David Guetta op de mainstage. Maar gelukkig trek ik dan wel genoeg publiek ook naar de library stage. En ja, het is gewoon een hele goede sfeer. Sowieso bij Tomorrowland is heel tof om te zien dat je echt mensen van over heel de wereld ja, samen ziet komen. En dat, ja, dat geeft toch wel een extra ja, gevoel van samenhorigheid.
1: Want wat vind jij leuker? Vind je dan een korte set op de mainstage in het donker? Vind je dat leuker dan bijvoorbeeld zo'n Great Library set dat je wat langer kan draaien bijvoorbeeld?
2: Ja, dat verschilt. Eigenlijk in principe in dit geval is het eigenlijk wel leuker omdat ik zo die library doe. Omdat ik dan wel echt meer mijn eigen publiek daar krijg. Terwijl als je op de mainstage staat dan... ja, dan is zeg maar het gehalte diehard fans is gewoon iets lager.
1: Ja, dat is ook zo, ja. Ik heb zelf namelijk bewust de keuze gemaakt. Ik weer twee keer de mainstage doen. Maar één keer de mainstage volgend weekend. En dan deze week doe ik dan gewoon 2,5 uur in de Freedom Stage.
2: Oh ja.
1: En ja, ik heb het idee dat ik dan net iets meer mijn ei kan leggen. Want in een uur, ik weet niet hoe jij dat ervaart... maar ik vind dat je in een uur zo moeilijk je verhaal kan vertellen.
2: Ja, dat is altijd een uitdaging op festivals met dat soort sets. Ja, ik doe ook wel liever langere sets. Yeah.
1: Ben jij, heb je dan nog speciale rituelen vlak voordat je zo'n set doet? Dat je nog een keer naar je tracklist kijkt? Of ga je dan ademhalingsoefeningen doen? Of wat doe jij?
2: Ja, ik probeer wel een beetje op te warmen gewoon. Een beetje mijn benen opwarmen en zo.
1: Echt serieus? Ja?
2: Ja, of, ik vind het ook leuk om aan van die dingen te hangen. Dus een beetje je rug losmaken en zo.
1: Serieus? Ja, wat goed. Dat heb ik nog nooit gehoord. Maar wat grappig. Oliver Heldens, laat je horen! Heel veel succes met je set, man. En dank dat je er was hier bij de 50
2: jaar. Ja, leuk. Veel plezier.
1: Wij gaan verder met deze...

0: van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
0: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Het is big sale bij Eyewish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
8: Eyewish. CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Nova presenteert haar debuut-EP Rave Kit.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: De hits van 538, overal in Nederland.
14: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
13: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
14: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on tour.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, Autotaalglas. Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: drank die het een tikje anders doet.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voeden.
1: Aldi.
3: 538 Nieuws.
4: 8 uur.
5: De sluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens is een pijnlijk signaal, dat zegt de transportsector. Het laat volgens hen zien hoe kwetsbaar de Nederlandse infrastructuur geworden is, terwijl we als land afhankelijk zijn van goede logistiek. Ook vrezen ze meer files op de omleidingsroutes. In Oosteind, boven Breda, heeft een maaltijdbezorger met zijn auto een huis geramd. Volgens regionale media vloog hij uit de bocht en crashte hij tegen de gevel. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft nog gecheckt of het huis na de klap nog veilig is. En dat is zo. De dood van iemand gisteravond in het Drentse Klazinaveen is geen misdrijf, zegt de politie. Die deed onderzoek naar een incident waarbij een persoon niet goed was geworden en daarna overleed. Er gingen verhalen over een steekpartij in Klazinaveen, maar daar is niks van waar. En de voorbereiding op de finale van het WK voetbal gaat voor Spanje niet helemaal zoals gepland. De laatste training van de Spanjaarden in New Jersey is afgelast vanwege heftig onweer. Bij tegenstander Argentinië hebben ze er ook last van. Hun training begon later. De WK-finale is morgenavond. Het koelt vanavond af. Vannacht wordt het maximaal 13 tot 15 graden. Lokaal kan het ook regenen. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui en het wordt dan 18 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: 538 Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.

de allerbeste sets. En dan nu het officiële mainstage debuut van Marlon Hofstad. Hij is geen onbekende voor dit radioprogramma en voor Tomorrowland natuurlijk. Maar gisteravond stond hij voor het eerst op de grote mainstage. En je hoort hem nu. Marlon Hofstad, live vanaf de mainstage op Tomorrowland op 538.

0: mijn set vanaf de Freedom Stage.
1: Dit is 538. Dit is 538. Live vanaf het grootste dancefestival ter wereld.
0: Zometeen Tomorrowland. Lucas en Steve, zometeen live vanaf Planaxis. Maar nu eerst Ida Engberg.

op 538. We waren eigenlijk met een totaal andere track bezig, Argy en ik. En het is een tijdje geleden alweer. Maar we zaten een beetje vast in de studio. Dat deel ik natuurlijk helemaal nooit eigenlijk. Maar stiekem ben ik natuurlijk met heel veel samenwerkingen tegelijk bezig. En er zijn er maar een aantal die dan ook echt uitkomen als iedereen helemaal blij is. En dit was zo'n project, we kwamen niet echt verder. En ik had een vocaal liggen, dus deze Like a Child, die lag al 2 jaar op de plank. En toevallig was het dezelfde toonsoort als het idee waar we mee bezig zijn. Dus ik zei, zou je dan zoiets leuk vinden? En hij zei, wat is dit, maat? En uiteindelijk hebben we die plaat dus met deze vocaal afgemaakt. En is het een plaat die ook in al zijn sets te vinden is van RG. En ook een plaat die ik zeker vanavond ga draaien in de Freedom Stage hier op Tomorrowland. De sfeer in de studio hier bij 538 is een zoete inval. En het is echt mega gezellig. Je kan het meemaken via TV 538. Zometeen weer hoog bezoek. David Guetta schuift live aan. Maar nu eerst een van de platen die deze zomer serieus hoge ogen scoort. Pupa Nasty en James Hype hebben een nieuwe versie gemaakt van Work. Je hoort het nu op 538 live vanaf tomorrow.

die heel erg lekker viel hier in de studio. We staan dus in de Media Village met radiostations van over de hele wereld. En stiekem hebben we net een paar klachten gehad dat we te veel geluid maken. Ik ben trots op ons. Toch? Ja, wat wil je toch anders op Tomorrowland? Daar gaat het toch om de herrie of zie ik dat dan verkeerd? Ik ben Armin van Buren. Over een uurtje hoor je mij live vanaf de Tomorrowland Freedom Stage. En zometeen een hele grote naam bij ons in de studio. Als het goed is, schuift dan Mr. David Guetta aan. Maar eerst gaan we verder met deze mega classic van Tiësto, Lethal Industry. In de nieuwe versie gemaakt door Rose Rings.

0: nog Mr. David Guetta aan in de studio. Tot zo.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Waar ben jij?
9: Ik zit nog in de trein.
10: Het volgende station is station Antwerpen.
9: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
8: Ja?
9: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
15: Odido. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
18: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl. Verfwinkel.
19: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
20: Pap, die moeten we hebben.
19: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
20: onlineveilingmeester.nl.
21: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
22: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Onlineveilingmeester.nl.
23: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
24: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
25: Ja, laatste kans.
24: Nog één keer brullende motoren.
25: Ja, goed.
24: Dit mag je niet missen.
25: Oh.
24: Daar moet je bij zijn.
25: Naar binnen.
24: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
25: Ja.
24: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
23: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraute.nl.
26: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, Zandvoort, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: 538 Nieuws.
7: 9 uur.
8: Een grote tegenvaller, zo noemt Rijkswaterstaat de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brug is afgeschreven en technici vinden de constructie nu te zwak voor vrachtwagens. Er zijn nu grofweg twee opties: of de oude brug nog een allerlaatste keer oplappen, of er komende jaren geen vrachtverkeer meer over te laten rijden. Er zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen in Jordanië na een reeks raket- en droneaanvallen door Iran. Ook wordt er nog een soldaat vermist en zijn vier anderen gewond geraakt. Het is voor het eerst sinds de aanvallen tussen Amerika en Iran weer oplaaiden dat er Amerikanen sneuvelen. Zeeland mag van de rechter voorlopig geen damherten laten afschieten. En daarmee hebben twee dierenrechtenclubs gelijk gekregen. Zeeland wil op drie plekken van de damherten af, omdat die een gevaar zouden zijn voor het verkeer en gewassen kapot vreten. Maar de rechter vindt dat de provincie dat niet goed heeft onderbouwd. En de grote zaal van het Beatrix Theater in Utrecht heeft geen schade opgelopen door de sprinklers die gisteravond ineens afgingen. Wel liep het podium van de musical Moulin Rouge helemaal onder water. De koorstukken en apparatuur zijn onbruikbaar. En daarom zijn alle voorstellingen van Moulin Rouge geannuleerd. Koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het ook gaan regenen. En dit was het nieuws op 538.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Daar heb je Huub. Van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
18: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
20: 538 Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
21: Zomer op je radio.
19: Armin van Buuren.

Radio 538 live vanaf Tomorrowland. Waar we aan het wachten zijn tot onze eigen Armin van Buuren gaat draaien op de Freedom Stage. Je maakt het allemaal mee via je radio, hier dus bij Radio 538. En dit is live op Tomorrowland.

lijkt me wel een lekker gevoel als je ergens gaat draaien. Dat het publiek dan lekker opgewarmd is. Dat iedereen er zin in heeft. Dat het podium warm is, dat de lichten het doen, dat de speakers het doen. Dat alles even getest is. Het is het gevoel wat Armin van Buuren momenteel heeft. Want op dit moment, op de Freedom Stage, aan het draaien, Medusa.

vanaf de Freedom Stage op Tomorrowland 538. Live vanuit Boom in België, waar over minder dan 25 minuten Armin van Buuren op diezelfde Freedom Stage komt optreden. Laat het zo zeggen, hij heeft al lekker warm gedraaid de afgelopen uren hier op Radio 538, dus dat moet helemaal goed komen. Maar ja, Armin van Buuren kennende gaat er altijd een klein schepje bovenop, dus dat belooft veel goeds. Tot die tijd nog even, Medusa op 538.

Zaterdagavond Radio 538 en een kleine reminder voor je om te zorgen dat je datgene wat je wilt drinken vanavond eventjes koud zet. Dat het echt lekker koud is zometeen. De hapjes klaar, alvast even in bakjes doen. Ja, dat je er helemaal klaar voor bent. Over 20 minuten Armin van Buuren live vanaf Tomorrowland. En nu Medusa. Something

0: Nou, waar komen we eigenlijk vandaan?
1: Radio 538.
2: Live vanaf Tomorrowland.
0: Ah ja, dat was het inderdaad. Live vanuit Boom, België. En tof dat je meeluistert, dat je Tomorrowland meebeleeft via je radio, waar je ook bent, thuis, ergens anders op de wereld, lekker in je auto. Zorg dat je speakers het doen, zorg dat je subwoofer werkt, even een briefje bij je buren in de bus doen, want we gaan knallen vanavond. Over een paar minuten namelijk, op de Freedom Stage hier op Tomorrowland in België, onze eigen Armin van Buuren.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: It's playtime.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Nova,

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Ja?
14: Echt serieus?
15: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18+ speelbewust.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: 538 Nieuws. 10 uur.
22: Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot 2 keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen daarvan. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het is nog onduidelijk hoe lang de ellende zal duren voor vrachtwagenchauffeurs die normaal over de Merwedebrug moeten. Die is in zo'n slechte staat dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. Rijkswaterstaat gaat extra onderzoek doen naar de oude brug. Die moet worden vervangen, maar dat duurt nog jaren. Door een aanval van Iran zijn in Jordanië 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een andere militair wordt vermist. Het is voor het eerst dat er Amerikaanse militairen sneuvelen sinds het geweld in het Midden-Oosten weer is opgelaaid. Wie de slachtoffers zijn, zegt de VS niet, omdat hun families eerst nog moeten worden ingelicht. En de FIFA gaat na het WK eens analyseren of de drinkpauzes tijdens de wedstrijden terugkomen. Die zijn bedoeld om in hete stadions voetballers even af te koelen. Maar volgens het hoofd voetbalontwikkelingen bij FIFA zijn veel supporters kritisch. In veel stadions was er airco en mensen hadden het gevoel dat de pauzes er vooral waren voor extra reclame. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait dan ook behoorlijk en in het noordoosten kan het ook regenen. En dit was het nieuws op 538.
13: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
21: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
23: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
21: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
24: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
25: Allsafe
7: geeft ruimte.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
26: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
27: Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
28: Zomer op je radio.
29: Goedenavond.
30: Floris Molenaar.
29: Om trots op te zijn als Nederlanders live op de Freedom Stage hier op Tomorrowland. Armin,

Mocht je de radio aanzetten en denken, waar ben ik naar aan het luisteren? Dit is het begin van de set van Armin van Buuren op Tomorrowland op de Freedom Stage. En daar gaat-ie.

We houden er niet van om de muziek van Armin van Buuren te onderbreken op 538. Behalve voor grote uitzonderingen, want we hebben namelijk in de studio de man die je ongetwijfeld kent van deze hits.

0: Mocht je je afvragen waarom je je nou zo lekker voelt vanavond? Dat komt omdat je naar 538 luistert, live vanaf Tomorrowland. Met nu op de Freedom Stage, Armin van Buuren.
1: Tomorrowland, how you guys feeling? Who's ready to go crazy tonight?

0: Zaterdagavond is de avond dat je radio boom, boom, boom, boom doet. En dat vanuit boom, boom in België. Tomorrowland, Radio 538 is erbij. Armin van Buuren live op de Freedom Stage. Over een paar minuten gaat hij verder.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.

0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusti, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: Het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Hey.
11: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
10: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
13: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
17: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
21: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: 538 Nieuws.
23: 11 uur.
24: In het centrum van Almere is iemand gewond geraakt na een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Het slachtoffer is volgens een 112-fotograaf meerdere keren gestoken en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort na het incident een verdachte aan. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, wordt nog onderzocht. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot 2 keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Studenten die in ons land een muziekopleiding volgen, komen steeds vaker uit het buitenland. Volgens de NOS is het aandeel Nederlanders op conservatoria flink gedaald. In 20 jaar tijd van 52 naar 22%. Dat komt doordat schoolkinderen weinig muziekles krijgen en er dus niet zo snel voor kiezen om daar later iets mee te doen. En de Franse sterspeler Kylian Mbappé eert vlak voor de troostfinale op het WK zijn vertrekkend bondscoach. Mbappé schrijft op zijn Insta: "Je hebt ons zoveel gegeven. We hadden je een beter afscheid moeten bezorgen, maar dat is niet gelukt." De troostfinale tussen Frankrijk en Engeland begint nu. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het regenen. En dit was het nieuws op 538.
2: SocialDeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed. Thanks, Bo.
6: SocialDeal. Deals die je niet mag missen.
2: En actie, Olifant.
16: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
26: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
27: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
28: Praxis.
29: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
30: Als je Vodafone mobiel
31: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: je dit weekend live op 538. Floris Molenaar.
1: Met een bloedgang terug

catchy dekkie. Heb je dat ook? Lekkere muziek. Armin van Buuren, live op Tomorrowland. De Freedom Stage bij 538.

lekker meekijken via TV 538, de 538-app of 538.nl. Je bent niet gek geworden. Je ziet inderdaad de lampen vliegen vanuit het plafond van de Freedom Stage. Op Tomorrowland, live vanuit België, Boom en Armin van Buuren.

Komt een berichtje binnen via de app van 538 van Walter. Zo dan, dit heb ik even nodig. Wat een set. Ga buiten nog even een blokje om met een headset. Ja, dit woord kende ik nog niet. Op standje, cancel de rest van de geluiden. Ja, that's the vibe, Walter. 538 live vanaf Tomorrowland op de Freedom Stage. Nu, Armin van Buuren.

Zo, dan mogen we even een partijtje trots op zijn als Nederlanders. Armin van Buuren op de Freedom Stage op Tomorrowland. Die dan toch die Lethal Industry, die dikke dance classic van onze Tiësto draait. De Hollanders maken de dienst uit op Tomorrowland. En 538 is erbij, met jou.

berichtje in de app van 538 van Nick. Die zegt: ik heb mijn radio zo godschuwelijk hard staan thuis, dat ik het niet eens hoor als de buren aanbellen om te klagen. That's the spirit. 538 live vanaf Tomorrowland.

0: 538 live vanaf Tomorrowland. En jij bent erbij via je radio. Dankjewel daarvoor dat je meedanst, dat je meeviert. De muziek vanaf het grootste dancefestival ter wereld, Armin van Buuren, live on stage, de Freedom Stage. En binnen nu en een paar minuten, Monsieur David Guetta met de closing set vanaf de main stage en de grande finale van Armin van Buuren.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland. Vlak over de Belgische grens.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: bordjes. Lekker toch?
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
12: 538 Nieuws.
13: 12 uur.
14: Een maaltijdbezorger is in Oosteind gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd. De bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Zeeland moet beter uitleggen waarom damherten worden afgeschoten in 3 natuurgebieden. De rechter geeft dierenorganisaties daarin voorlopig gelijk. Volgens de rechtbank is de vergunning niet goed genoeg onderbouwd. De provincie krijgt 3 maanden om dat te herstellen. De bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag mogen weer naar huis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Jan van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. En wie Lionel Messi morgenavond met eigen ogen wil zien schitteren, moet daar steeds meer voor betalen. Een plek in het stadion voor de WK-finale kost je nu omgerekend bijna 8.500 euro. Dat is de prijs voor het goedkoopste ticket. Wie dichter bij het veld wil zitten, is nog duurder uit. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden, met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En dit was het nieuws op 538.
12: 538. Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
15: Zomer op je radio.
16: Floris Molenaar.

tv538.nl of de 538-app kun je meekijken hoe onze eigen Armin van Buuren België aan het afbreken is. Tomorrowland bij 538.

mocht je in de auto zitten momenteel, ja, niet te goed luisteren naar Armin van Buuren. Die handen in de lucht, ja, dan krijg je gewoon veilige situaties. Dat willen we ook in je bos geweten hebben natuurlijk. Armin van Buuren, live op Tomorrowland, de Freedom Stage. En jij bent erbij, via je radio, op 538.

0: Armin van Buuren.
1: Radio 538. Live vanaf Tomorrowland.
0: En het lekkere is, als je Tomorrowland beleeft via 538... dan hoef je niet van de ene stage naar de andere stage te lopen. Nee, we zetten gewoon de ene stage uit en de andere stage aan. We gaan naar de main stage. David Guetta gaat daar live deze zaterdag van Tomorrowland afsluiten.

Live vanuit Boom in België. Tomorrowland. De closing set van deze zaterdag. Op de mainstage. David Guetta. Dit is 538.

De liefde neemt het over. Tomorrowland. Radio 538 live vanuit België met op de mainstage. Monsieur David Guetta.

David Guetta live vanaf de mainstage op Tomorrowland. De closer. Morgen zijn we nog een hele dag hier live vanaf Tomorrowland. Met nog meer live muziek. En zometeen A State of Trance, Armin van Buuren.

0: Nacht Nieuws. 1 uur.
1: In de Mexicaanse staat Zacatecas zijn 10 lichamen gevonden. De autoriteiten deden de vondst op 3 verschillende plekken. Hoe de slachtoffers zijn omgekomen en wie erachter zit is nog niet duidelijk. Zacatecas staat bekend als een regio waar criminele bendes vechten om drugsmokkelroutes. De nieuwe Britse premier Andy Burnham schrapt de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Dat was bedoeld om illegale migratie tegen te gaan. Er was veel kritiek op de hoge kosten. Volgens Burnham kan het geld beter ergens anders naartoe. In het Brabantse Oosteind is een maaltijdbezorger gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd. De bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. En Kylian Mbappé is de nieuwe WK-topscorer aller tijden. De Franse aanvaller maakte tegen Engeland zijn 21ste en 22ste doelpunt op een WK en passeerde daarmee Lionel Messi. Mbappé is niet alleen topscorer aller tijden, want hij staat ook op dit WK bovenaan de topscorerlijst met 10 doelpunten. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden, met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En dit was het nieuws op 538.
0: 538.

Na het geweld op Tomorrowland zijn we weer terug met een nieuwe State of Trance hier bij 538. Met nieuwe muziek van Andrew Bayer, Brian Carney, Morten met David Guetta en Ferry Korsten met Leon Bolier. En straks binnen 4 minuten hoor je een waanzinnige nieuwe versie van Deadmau5 Aguru gemaakt door Littlefoot. U nummer 2 is straks voor Push. Hij draait tracks van zijn nieuwe album Known Universe. Maar eerst kwam deze track tegen in de promobox. Ik vond hem helemaal te gek. Amaliantis en Sunlight Project. Dit is In Between bij State of Trance op 538.

0: Future Favorite, oftewel de populairste track van de uitzending van vorige week. We vragen de fans altijd om te stemmen op hun favoriete track van 2 uur State of Trance. 39% van de stemmen ging naar deze. Mijn nieuwe versie van Here in My Arms, oftewel Enjoy the Silence, de classic van Depeche Mode. Samen met Silver Panda, een DJ uit Brazilië. Track die momenteel ook keihard gaat op Beatport. En daarvoor No Mercy, mijn track met Adam Beyer, nieuwe versie door RT Project. En je hoorde de nieuwe RG samen met Solans Window Shake. Je luistert naar aflevering 1286 van A State of Trance. We vieren 25 jaar, dat doen we natuurlijk een jaar lang. En we hadden ook een bijzonder cadeautje gekregen van Pioneer. Ze hebben 10 paar koptelefoons aan ons cadeau gedaan. En die gaan we natuurlijk delen met de fans. We hadden een kleine prijsvraag uitgeschreven. Ja, dat daar is mega op gereageerd.
1: Ja, we hadden dus een foto gepost en daaronder moesten ze een reactie plaatsen. Ik denk van, nou, misschien doen er een paar honderd mensen mee. Maar 7000 mensen hebben dus meegedaan in deze competitie. En de winnaar is in Australië en dat is The Mindful Mood. Dus daar gaat een mooie koptelefoon naartoe.
0: Te gek hoor. Niet normaal.
1: Ja, moeten we vaker doen zo'n giveaway. Ik denk dat dat wel leuk is.
0: Zeker. Dan iets heel anders. Andrew Beyer is een producer die goed bevriend is. Hij was een tijdje niet bereikbaar, want hij was zijn nieuwe album aan het afronden. En dan gaat hij echt in een soort nerd mode. En hij wilde zijn nieuwe track delen met ons. Ik ben er echt heel trots op. Je gaat hem nu horen, de Tune of the Week, de nieuwe Andrew Beyer.

0: Oakenfold is op een missie. Hij is allerlei classic trance tracks uit de begintijd van de trance, waar hij natuurlijk heel bewust bij was, opnieuw aan het bewerken. Hij tekende destijds in 2001 de track van PPK, dat is een Russische act. En daar heeft hij nu een nieuwe versie van gemaakt, samen met de Griek RG. Resurrection hoorde je. Daarvoor zat een nieuwe van Ferry Korsten samen met Leon Bolier. Lekkere plaat is dat, Bring Me Back to Life. En je hoorde de Paul Oakenfold versie van Binary Fineries. Die maakte die samen met Marie Vaughn. Dat album komt volgens mij binnenkort uit, toch? Met al die classics.
1: Ja.
0: Volgens mij gaat hij er ook mee toeren. Wel leuk. Paul Oakenfold was toch een van de eerste DJ's die dat deed.
1: We gaan toch proberen om hem nog even de studio in te trekken. Om wat ervan te draaien.
0: Leuk. Nou, het zou te gek zijn. Je bent bij State of Trance straks in uur nummer 2. Push hier voor zijn nieuwe album. Ik heb het hier voor me liggen. Known Universe. Een exclusieve mix. Maar eerst, Status Excessu Day was het anthem van de State of Trance 500 in 2011. Er is een nieuwe techno-versie gemaakt door Buras. Die hoor je nu.

Nu al een van de grootste tracks van 2026. Het klinkt heel buitenlands, maar het is gewoon Nederlands. Seppa en Devro, Goosebumps, zit op een State of Trance. En daarvoor zat een nieuwe versie van Alex Morf en Sylvia Tosun, de classic An Angel's Love, gemaakt door Ben Nicky en Wukong. Straks hier in de studio, Push een uur lang live op 538. Maar eerst classic van deze week, aangevraagd door James Treloar uit Australië. Vengeance, Temptation.

0: Vengeance Temptation, een track uit 2008. Daarna zijn die gasten samples en software-instrumenten gaan maken, zoals The Nexus. Dit was een track die destijds behoorlijk revolutionair is. Ik moet zeggen, deze klinkt ook nog behoorlijk goed ook.
1: Ja, ik weet nog dat ik de allereerste keer met jou op tour ging. Gingen we volgens mij naar Spanje, Portugal, en toen draaide deze. Dus ik heb er ook een leuke herinnering aan.
0: Ja, het is
1: een
0: hele vette plaat. Moet misschien toch weer terug in de platentas. Zo zie je maar, zo'n item service for dreamers is toch ergens goed voor.
1: Zeker.
0: Straks in uur nummer 2 hier Push. Hij draait tracks van zijn nieuwe album Known Universe. Ik ben zelf volgend weekend te vinden op Tomorrowland en in Hongarije op het campingfestival. Dat klinkt heel dramatisch, maar dat is echt heel erg gaaf. Ik heb er heel erg veel zin in. Straks hier dus in uur nummer 2, Push.
2: Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance.
3: Nova

0: nieuws. 2 uur.
1: Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor de aanval waarbij in Jordanië 2 Amerikaanse militairen omkwamen. De VS zeggen dat ook doelen zijn aangevallen die te maken hebben met de Iraanse revolutionaire garde en de straat van Hormuz. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De tijdelijke afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer zorgt volgens de transportsector voor grote problemen. Vrachtwagens moeten omrijden omdat de brug volgens Rijkswaterstaat niet veilig genoeg is. Brancheorganisatie TLN verwacht extra verkeersdrukte en hogere kosten voor de transportbedrijven. En Engeland is als 3e geëindigd op het WK. De ploeg won de troostfinale met 6-4 van Frankrijk. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En dit was het nieuws op 538.
0: 538.